ooit eens iemand zegt dat je stoppen moet met je dromen. Dat je wereld vol en smerig is en dat je nooit heel ver gaat komen. Dat je moet waken, waken, want de toekomst is alleen voor zij die spaart. Nou, we sparen door voor morgen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde, toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

ogen dicht. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Is this how it's supposed to be?
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
2: Oog Radio.

0: speelgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door? Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
4: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
3: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
5: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
3: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
7: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit Vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
8: Een hele goede morgen. 7:03. Je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer. Naast mij zit Rudy van den Akker. Goedemorgen, Rudy.
9: Goedemorgen, Alexander.
8: Goedemorgen. Laten we eens even beginnen met de koppen van het Oog Radio Nieuws.
9: Laten we dat doen. OM eist opnieuw €250 tegen een oud-burgemeester. College onderzoekt stappen tegen pandeigenaar. En nergens in Nederland wordt zoveel gerookt als in de stad.
8: Sorry. Gaan we even verder met de verkeersinformatie. Op de Groningse wegen is het op dit moment nog lekker rustig. Zijn geen opstoppingen. Eerste opstopping begint eigenlijk bij Zuidlaren. Zuidlaren-Emmen, moet ik even precies kijken. Is wel heel ver van je bedshow, maar moet je dan net van die kant komen. De N34 Emmen in de richting van Zuidlaren. Daar sta je 15 minuten stil. Daar is een file van 5 kilometer tussen Borger en Annen. Dus kom je via die kant, deze kant op, dan kun je wat later aankomen. Op het spoor gaat het verder helemaal goed. En ook binnen de gemeentegrenzen heb je nergens stil te staan, voor zover wij kunnen zien. Dus als wij niet stilstaan, dan gaan wij dat ook niet doen. Waar gaan we het zo meteen over hebben, Rudy?
9: Het gemeentebestuur heeft besloten... ik zeg het even opnieuw. Het gemeentebestuur trekt €50 miljoen uit voor de bouw van een kindercentrum.
8: Wat en hoe, dat hoor je zo meteen allemaal hier in de Oog Ochtendshow.
2: De Oogochtendshow.

0: Rol Sanchez. Darte un beso, hoorde je hier bij het geluid van Groningen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: En dat hebben we ook. Het gemeentebestuur trekt namelijk 25 miljoen euro uit voor de bouw van een kindcentrum. Dat allemaal in de nieuwe wijk, de Suikerenzijde.
2: Het gaat om een basisschool voor 450 leerlingen, kinderopvang en een gymzaal. De school is nodig omdat de wijk de komende jaren flink gaat groeien. Ook wil de gemeente een veilige, autoluwe en groene stedelijke omgeving bouwen voor schoolkinderen en buurtbewoners. Het kindcentrum krijgt afzonderlijk gebouwen voor school, kinderopvang en gymzaal rondom het, een groen binnenplein. Je hoort wethouder Carine Bloemhof.
3: We hebben vanaf de start kunnen nadenken over de plek van de school midden in de wijk. Een plek voor iedereen. En het wordt een heel mooi groen schoolgebouw met een hele mooie groene omgeving. Er komen kinderopvang in, school en een gymzaal. En waarmee we dus kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen bedienen. En na school ook de mensen in de wijk daar kunnen sporten.
4: Waarom is dat belangrijk?
3: Ja, het is heel belangrijk dat we in een nieuwe wijk direct goed nadenken over waar de school komt. En dat het ook een school is voor iedereen. En dat is het mooie aan de Suikerenzijde, dat we daar vanaf de start goed over hebben nagedacht. En dat de kinderen die daar straks komen wonen een vliegende start maken.
4: De stad heeft er best veel geld voor over eigenlijk.
3: Ja, de school is een prachtig nieuw concept. En daarvoor vragen wij ruim 24 miljoen euro aan bij de gemeenteraad.
4: Wanneer gaat dat allemaal plaatsvinden?
3: We hopen volgend jaar te starten met de bouw, zodat de kinderen in Suiker zo snel mogelijk in hun eigen wijk naar school kunnen.
2: Ja, je hoorde wethouder Carine Bloemhof in een bijdrage van Ecke van Oosterhout. De bouw kan naar verwachting volgend voorjaar beginnen, neemt ongeveer 1,5 jaar in beslag.
5: Het geluid van Groningen.
1: Groningen staat op met de Oogochtendshow.
0: Dan gaan we zo meteen even een blik werpen op het laatste nieuws. Onze redacteur Floris is druk op zoek met onder andere nieuws over het nog laatste staande stukje WA Scholtenshuis. Wat en hoe hoor je na Gala.

0: Freed from Desire. Of zoals wij in Groningen zouden zeggen, ik heb nergens zin aan. We kijken even naar het weer van vandaag. Eerst een lokale bui. We zijn er vanmorgen al even doorheen gegaan. Het blijft vandaag bewolkt, al kan het vanmiddag wel eventjes kort opklaren. Het wordt niet heel fris, 21 graden. Dan mag een mens, geloof ik, niet klagen.
1: Fietsen gewond door aanrijding op Friese Straatweg. Dan hebben we even een oog. Op de kruising van de Friese Straatweg en het Hoendiep botsen gisteravond een auto en een fietser op elkaar. De fietser raakte daarbij gewond. De politie en een ambulance kwamen naar de kruising om hulp te verlenen. Het ongeluk zorgde voor een flinke verkeershinder op en rond, rond de kruising. Nieuw-Kantine moet Amicia klaarstomen voor volgend 50 jaar, dan wel het GEC. Voetbalvereniging Amicia VMC heeft vanaf zaterdag officieel een nieuwe kantine op het spoorpark Koendersborg. Het oude clubgebouw uit de jaren 60 was versleten en naar vervanging toe. Met hulp van fondsen, financiële bijdrage en vooral veel vrijwilligers heeft de Groningse voetbalclub nu een nieuw onderkomen dat weer tientallen jaren mee moet kunnen.
0: Hartstikke mooi. Een kleine correctie, het is Amicitia.
1: Ah.
0: Maar ja goed, als je er nooit langs de lijn hebt gestaan, dan weet je dat misschien
1: niet. Ik zag het een beetje, ik dacht van, weet je, ik maak er gewoon wat leuks van.
0: Gewoon heel veel i'tjes en m'tjes, we maken er iets van, die Amicitia.
1: Precies, toch? Op een gegeven moment wel leuk zijn.
0: Precies, betekent ook vrienden zoiets.
1: Ah.
0: Ja, nee, weet je niet waar.
1: Amicitia. Vind ik altijd, moet ernstig verpauperd Rijksmonument direct opknappen. Dan meldt Sikkom. Het oude koetshuis in het enige gedeelte dat nog overeind staat van het oude, het beruchte W.A. Scholdenhuis. Het staat nog overeind. Maar het Rijksmonument tussen de Nieuwe Markt en de Vindicat is ernstig verpauperd. De gemeente maakt eigenaar Vindicat tot een onmiddellijke actie.
0: Ja, het is grappig. Ik liep de laatst toevallig langs. Het is zo'n hele grote groene deur met een ronde bovenkant.
1: Ja.
0: Allemaal stickers erop en de raampjes daarboven staan ook allemaal plank voor. En toen dacht ik al van wie is dat stukje nou? Het is hier helemaal vernieuwd en dan is dat... Nou ja, blijkbaar is de gemeente ook een doorn in het oog.
1: Ja.
0: Het is ook een restant van een behoorlijk beladen huis, zullen we zeggen. Het W.A. Scholtenhuis. Ja, wellicht dat ze daar nog iets mee kunnen doen. Kan Vindicat ook nog even iets extra's moois bijdragen aan deze stad.
1: Mag ook.
0: Suggestie van mij. Ja. Wil je nou nog meer nieuws? Check even onze website oogtv.nl en natuurlijk onze oognieuws-app. Dat heeft onze redacteur Floris vanmorgen ook gedaan. En daardoor konden we deze bericht ook lezen. Dank daarvoor, Floris. Gaan wij verder. Drive safe!

0: Miles Smith en Niall Horan. Het is inmiddels alweer bijna 10 minuutjes voor 7:30. Het is donderdag 1 oktober. En we gaan eens even kijken wat er allemaal te doen is vandaag in de stad. En we beginnen met iets heel gezelligs.
1: Zeker, want op achterin Boekhandel Riemer hebben we een gesprek met oude kok over Anton Mussert. Nou, wij hebben een gesprek niet, maar er is een gesprek.
0: Oké.
1: Bijna iedereen kent de naam Anton Mussert, de leider van de NSB die in de oorlog met de Duitsers samenwerkte. Toch is de fascist Mussert als mens voor velen een onbekende. Oude Kok schreef over Mussert een gelaagde biografie die zowel kleurrijk, tragicomisch is en toch actueel is. Dus om 8:00 een gesprek met Oude Kok over Anton Mussert.
0: Over Anton Mussert. Dan om 8:30 in de Spot Oosterpoort het Polyphonic Orchestra. Dit is een orkest dat op een missie is om te bewijzen dat drum en bass voor iedereen kan zijn. Het is een 10-koppige groep hier uit Nederland. En het combineert snelle breakbeats, dikke baslijnen en de scheurende gitaren met live viool, trompet, trombone, piano en zang. En dat allemaal vanavond om 7:30 in de Oosterpoort. Polyphonic Orchestra.
1: En om 8:30 in de Vera hebben we Zwemfest. Het is een avond waar muziek wordt gevierd en opkomende artiesten een plek krijgen om te spelen. Met onder andere de Velcro, Pony Macaroni en Macastree. En nee, er wordt niet gezongen. Om 8:30 Zwemfest in de Vera.
0: Je hoeft je zwembadjes dus niet mee te nemen.
1: Mag.
0: Ja, nee, ja, precies. Tenzij je ze natuurlijk niet thuis kunt laten, maar dan kun je beter naar de sportschool, denk ik. Wil je nou nog meer uitgaanstips? Check dan eventjes groningen.uitlopen.nu of kijk na 9:00 op de kabelkrant van OogTV. En heb je nou zelf een evenement dat je organiseert? Dan horen wij dat graag. Stuur ons een mailtje via ochtendshow@oogradio.nl.
2: Je werkdag begint goed geïnformeerd met de Oogochtendshow.
0: Ja, en we gaan er vanmorgen als een razende doorheen. Daardoor heb ik dus tijd voor een wat langere plaat. Ja, en dan is Meat Loaf één van de hoogste aan het lijstje. En hij zou alles doen voor de liefde.

0: prachtige ballade van Meatloaf. I do anything for love.
1: Hoogradio Stadsplaat.
0: Gaan wij eventjes naar de Groningse muziek. Een van de grootste Groninger artiesten, Blanks, heeft een nieuwe plaat, Wait Till My Kingdom Comes, van Blanks. Dit is een ode aan dromen, groeien en vooral trouw blijven aan jezelf. De Kingdom uit het nummer van Blanks staat voor alles waar de jonge Simon de Wit, zoals hij in het echt heet, van droomde. Succes, vrijheid en een mogelijkheid om mensen om hem heen mee te nemen in dat verhaal. Nou, dat is hem geloof ik wel gelukt, maar hij zingt er nog eens over. Dit is de nieuwste plaat van Blanks. Wait Till My Kingdom Comes.
1: Hoogradio Stadsplaat.

0: Langs. Ik zei net al tegen Rudy, ik vind het een van de beste artiesten die het Noorden de afgelopen jaren heeft voortgebracht. Een aantal jaren geleden heeft hij ook meegedaan aan De Beste Zangers en daar was zijn optreden ook behoorlijk indrukwekkend. Sindsdien heeft hij in Nederland ook wel een beetje bekendheid gekregen. Schrijft ook veel nummers voor andere artiesten en gelukkig ook nog voor hemzelf. En dat hoorden wij hier dus als Het Geluid van Groningen. En over Het Geluid van Groningen gesproken...
1: Het Geluid van Groningen. Hey. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Jules van

0: en van de volwassenen. Het hoogste percentage van Nederland. Het landelijk gemiddelde ligt rond de 15,5%. Onder de Groningers van 18 tot en met 64 jaar rookt zelfs 25%. Ook het percentage inwoners dat veept ligt in Groningen boven het landelijk gemiddelde. Volgens de cijfers is het aantal rokers in Groningen sinds 2012 wel met bijna 7% gedaald. En de Groningse voetbalbroers Leandro en Jorginho Bacuna krijgen een eigen sportplek in de wijk bij hem. De vernieuwde Crazy Jack, denk ik niet zo uitspreekt, Playground wordt volgende week woensdag officieel geopend en krijgt de naam Bacuna Playground. Daar kunnen er onder meer voetballen, 3x3 basketballen en fitnessen. De broers begonnen hun carrière bij FC Groningen en speelden afgelopen zomer met Curaçao op het WK. En dan het weer. Vraag je ze eerst de lokale bij. Het is veel bewolkt en kan in de middag even kort opklaren. Het wordt zo'n 21 graden.
1: Dan kijken we even naar de verkeerssituatie op dit moment op de Groningse wegen. Het is over het algemeen wel rustig. De eerste drukte in de Weijert en Helpman begint wel toe te nemen. Onder andere de verlengde Herenweg. Ik wil Rijksstraatweg zeggen, maar ik kom uit Haren, dus dan krijg je dat. Ook zie ik dat de Peizerweg... hoe ga ik dat noemen? De Peizerweg bij het Van Brakelplein, ook daar is het druk in de richting van de binnenstad, richting de Zeeheldenbuurt. En in het noorden van de stad in Paddepoel begint ook de eerste ochtendspits aan te breken. Voor de rest is het op het spoor lekker rustig. Jij kunt er helemaal komen en ook de aanvoerende wegen richting Groningen zijn verder goed begaanbaar. Dus ik stel voor dat wij... ik zie trouwens nog wel even iets verschijnen op mijn kaartje. Wat is dat? Nee, dat is te ver weg. Dus wij gaan gauw door, Rudy. Waar gaan we het zo meteen over hebben?
0: Over kraanwater. Want basisschool De Poort in Ten Boer stond gisteren in het teken van de 7e editie van de Nationale Kraanmaat.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Sven Silier en Somebody New hoorde je hier bij het geluid van Groningen. En we hebben niet alleen geluid, we hebben ook...
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Juist, basisschool De Poort in Ten Boer... die stond gisteren in het teken van de 7e editie... van de Nationale Kraanwaterdag.
2: Samen met waterbedrijf Groningen leren de leerlingen op interactieve wijze... waarom schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is... en hoe ze bewust kunnen omgaan met water. Tijdens de gastlessen van medewerkers van het waterbedrijf ontdekken ze waar ons drinkwater vandaan komt, hoe het wordt gezuiverd en welke stappen nodig zijn voordat het uit de kraan stroomt. Ook kregen ze praktische tips om thuis bewuster met het water om te gaan. Ron Carlos van Waterbedrijf Groningen vertelt waarom ze dit doen.
3: Ik denk dat je verschillende fases hebt om überhaupt te leren wat er achter het water zit en waarom waterbesparen belangrijk is. Dus hoe jonger je begint, hoe beter. Het is ook heel erg leuk om op een interactieve manier het zo met kinderen te doen.
4: Ja, jullie doen het hierachter ook met spelletjes.
3: Ja.
4: Op een gegeven moment zien ze hoeveel water ze bespaard hebben. Ja. Merk je ook dat ze doorhebben hoeveel dat eigenlijk is?
3: Nou, ik hoop door de gastlessen die gegeven zijn, dat ze bijvoorbeeld horen hebben gekregen hoeveel water je op een dag gemiddeld gebruikt en waarvoor je het allemaal gebruikt, dat ze daardoor dan een beeld krijgen van zo, dat is echt veel liter water. En dit is wat je daar eigenlijk allemaal mee kan doen.
4: Ja, want die gastlessen zijn hiervoor gegeven, hè? Wat werd er toen zoal verteld?
3: Waar het vandaan komt, hoe het gezuiverd wordt, dus welke stappen erbij langs gaat. Hoeveel ze gemiddeld gebruiken, waarvoor. Voor de thee die ze drinken, voor de water die ze drinken, voor het tandenpoetsen, douchen.
4: Dus dat ze echt op een andere manier naar water kijken eigenlijk?
3: Ja, eigenlijk wel. Ja. En hopelijk past het bij deze leeftijd en spreekt het ze aan. De lessen zijn ook nog lespakketten online te halen.
4: En doen jullie dit alleen vandaag en hier? Of is het gewoon een landelijk iets wat gewoon het hele jaar door eigenlijk is?
3: Nou, het is sowieso vandaag natuurlijk landelijk. Dus meerdere waterbedrijven die houden dit bij basisscholen. Maar wij bieden het ook het hele jaar door eigenlijk bij basisscholen. Dus we zouden het juist leuk vinden als steeds meer scholen dit zouden willen dat we langskomen.
2: Jorden Manon, Carlos van Waterbedrijf Groningen. Op het schoolplein deden de kinderen mee aan verschillende activiteiten, zoals het repareren van een waterleiding. Via diverse spelletjes ontdekken ze hoe belangrijk water is in ons dagelijks leven. Maar ze hielden het niet droog bij het dichtmaken van een lek.
4: Wat heb je net gedaan?
5: Mezelf nat gemaakt.
4: Hoe is dat gebeurd?
5: Nou, je moet je schroeven erin draaien en dan komt een beetje water uit. En je moet snel zijn, want anders word je helemaal nat.
4: Maar dat ging bij jou ging dat best wel goed, toch?
5: Nee.
4: Vond je niet goed gaan?
5: Nee, een beetje nat.
4: Jij bent het nat geworden?
5: Ja.
4: Wat is er misgegaan dan?
5: Nou, ik vond het leuk, dus toen Jesse ging, toen ging ik eronder staan.
4: Toen bleef je iets te dichtbij staan?
5: Ja.
4: En daardoor ben je nu helemaal nat?
5: Ja.
4: Nu hoef je niet meer te douchen dus?
5: Nee, maar ik heb gisteren ook al gedoucht.
4: Hoe komt het nou dat er zoveel water over jou heen is gekomen?
6: Ja, ik heb me in het begin denk ik gewoon heel erg schuin gehouden. Ik denk dat gewoon het hele probleem was.
5: Ja, ik ook.
6: En er komt heel veel water, gaat dan ook gewoon naar je toe.
4: En jullie maakten op een gegeven moment elkaar ook vooral nat. Omdat je hem dus schuin hield, vloog het alle kanten op.
6: Ja. Dat is wel het hele probleem, ja.
2: Er worden een paar natte leerlingen van basisschool De Poort en Ten Boer. Nationale Kraanwaterdag is een jaarlijks initiatief van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven. Jaarlijks doen ruim 200.000 kinderen aan mee. In een bijdrage van Marco Hammega.
0: Leuk, nou ja goed. En kliederen met water, daar wordt volgens mij elk kind vrolijk van. Zeker ja, met het weer wat wij...
2: Wat zei? Ik vroeg in ieder geval wel.
0: Ja toch? Ja nee, absoluut. En nou ja goed, en dan ben je lekker met je waterpistooltje bezig. En dan is je waterpistooltje leeg. Ja, en dan moet je erbij vullen en...

0: zoeken bij de bar, bij een bitch. Zelfs Gray weet niet waar de kraan nu is.
1: Kraantje papi, waar is kraan? Hoorde je hier bij het geluid van Groningen? Ik vertelde net al even als een oude man tegen Rudy. Ik ben 32, dit nummer komt uit 2011. Dus ik ben zo rond dat jaar ook begonnen met stappen. Dit waren een van mijn eerste avondjes in de kroeg. En het is niet dat ik er nog veel van af weet, maar het voelt nog steeds goed.
2: Opstaan doe je met de oog.
1: Nou goed, tot zover de oude mannenverhalen. Maar we gaan maar eens eventjes naar het laatste nieuws opgezocht door onze redacteur Floris.
3: Barenstraat krijgt een nieuwe inrichting met meer... Wacht even, is dat het... Ja, dat is wel een goede zin.
1: Ja.
3: Barenstraat krijgt een nieuwe inrichting met meer groen en fietsparkeerplekken. Dan melden wij van oog. De gemeente wil de Barenstraat in de rivierbuurt in 2027 groener en fietsvriendelijker maken. Zo, de woonstraat veranderde de afgelopen jaren sterk, terwijl de inrichting nauwelijks meeging. In het nieuwe ontwerp komt langs het parkeerterrein van de supermarkt een brede groenstrook met haag. Ook worden plantvakken met vaste planten en struiken aangelegd. Bestaand groen blijft behouden. Bomen zijn niet mogelijk vanwege kabels en leidingen onder de straat. Daarnaast komen er 2 grote fietsparkeerplekken. 3 informele parkeerplekken verdwijnen, terwijl 5 andere worden omgebouwd tot volwaardige parkeerplaatsen. De herinrichting kost naar schatting €73.000. De gemeente heeft €15.000 beschikbaar en vraagt de gemeenteraad om €58.000 extra. De raad moet het onderwerp kunnen goedkeuren. De werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar van 2027.
1: Oftewel, het wordt nog vervolgd.
3: Exact.
1: Wat ook wordt vervolgd is het TBS van de bioscoopmoordenaar. Die wordt opnieuw met 2 jaar verlengd, dat TBS. Daarover berichten wij van oog. De ter beschikkingstelling, wat TBS is, van Ergun S., die in 2019 2 schoonmakers van Pathé in Groningen doodstak, is met 2 jaar verlengd. De rechtbank oordeelde gisteren dat zijn stoornis en het risico op herhaling nog steeds aanwezig zijn. S. werd in 2020 veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Hij leed volgens de rechtbank en het hof aan schizofrenie en wanen. S. wordt behandeld in een kliniek in Nijmegen. Hoewel het de afgelopen tijd goed met hem zou gaan, bleek hij bij een controle dat hij cannabis had gebruikt. En dat kan bij hem een kans op een psychose vergroten. Een gepland verblijf in een tiny house gaat daarom voorlopig niet door. Over 2 jaar wordt opnieuw bekeken of zijn TBS kan worden beëindigd. Ja, dat is een zaak die toen de tijd ook de stad behoorlijk heeft bezig gehouden. Is natuurlijk ook vreselijk. Ja, deze man blijft in ieder geval nog 2 jaar langer onder de TBS.
3: Zo.
1: Nou, waarvan akte. Voor meer nieuws, check onze website oogtv.nl en de Oognieuws-app. En ik zei het net al, dit nieuws is weer bij elkaar geraapt door Floris. Dank weer voor je harde werk. Gaan wij door. Een nummer uit 1982, Irene Cara en Fame. Ja, je kent het wel.

0: Fame van Irene Cara van de gelijknamige film uit de 1980 hoorde je hier bij het geluid van Groningen. Het is inmiddels 11 minuutjes voor 8 en het is de eerste van de maand 1 oktober op de donderdag. En het is vandaag...
1: Het is de Wereldkoffiedag. Koffie, het zwarte goud. We kunnen er niet meer zonder, tenminste. In ieder geval niet.
0: Nee.
1: Er gaat geen dag voorbij op onze redactie of we tikken weer wat liters pleur achterover. De energie van de cafeïne, de rijke geur van de grove maling, de bittere smaak van een dampende mok ochtendritueel, dat is wat ons op de been houdt op een gemiddelde dag. En dat mogen we best eens extra vieren. En dat doen we vandaag op de Wereldkoffiedag.
0: Nou en terecht, deze dag bestaat al sinds jaar en dag. Maar waar het precies is ontstaan, ja, dat is door de tand destijds een beetje verloren gegaan. En toch vieren veel landen deze dag de dag van de koffie. Al dan niet met grote nationale parades om deze heerlijke goden drank te vereren. Zeker in landen als Zuid-Amerika en Afrika, of de continenten moet ik zeggen, waar de boon zijn oorsprong vindt, wordt deze Wereldkoffiedag gevierd. En dat omdat het natuurlijk een belangrijke economische waarde vertegenwoordigt in hun economie, dit bakje troost. Maar ook in Nederland weerhoudt niemand jou ervan om eens een lekker potje te leuten. Oftewel, proost. Ja, en dan vraag ik me af, Rudy, wist jij dat we hier in Nederland een best wel lange koffiegeschiedenis hebben?
1: Ja, wel een beetje. Ja,
0: ja, want we hebben door de VOC natuurlijk heel gauw dat soort dingen hier binnengehaald. En Nederland is een van de eerste Europese landen waar het gewoon heel gebruikelijk was om tussen de middag speciaal te gaan zitten voor een kopje koffie. Ja, het is zo ingeworteld dat zelfs een van de meest Hollandse bands daar muziek over heeft geschreven. Dat deden ze in 1987. Het klinkt als de Hokey Pokey, maar het is een eerbetoon aan het zwakke, zwarte bakkie goud. Veel heeft de kunst dus. En kopje.

0: Vloeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vloeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vloeren.
1: Ondernemers, opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
4: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
3: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
5: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
3: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De autowasserij. De goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De autowasserij. Naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
6: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
7: Een hele goede morgen. Het is 8:02. Je luistert weer naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer. Naast mij zit Rudy van den Akker. Goedemorgen, Rudy.
8: Goedemorgen.
7: Goedemorgen. We gaan zoals altijd eens even beginnen met de koppen van het Oog Radio Nieuws.
8: OM eist opnieuw €250 tegen oud-burgemeester. College onderzoekt stappen tegen pandeigenaar. En nergens in Nederland wordt zoveel gerookt als in de stad.
7: Meer daarover hoor je van Rudy rond 8:30 in het Oog Radio Nieuws. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie op de Groningse wegen. In de gemeente Groningen is het op dit moment echt wel ochtendspits, durf ik wel te zeggen. Over het algemeen, de meeste doorgaande straten zijn wel goed bezet. Zie ik op mijn slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl. Waar het extra druk is, dat is bij, hoe noemen we die weg? Ken je eigen gemeente, de Groningerweg. Ja, dat is vanuit het noordoosten van de stad in de richting van de stad zelf. Daar is het wat drukker dan normaal gesproken op mijn kaartje. Dus wees daar vooral eventjes op van bewust. Ook op de A28 in de richting van Groningen. En dat is al vanaf de Witte Molen tot aan, en dan moet ik eventjes kijken, eigenlijk voorbij Haren. Daar rijdt het ook wat langzamer in de richting van Groningen. Het zal wel druk zijn die kant op. Op het spoor daarentegen is het lekker rustig. Geen vertraging in ieder geval. De treinen zullen ongetwijfeld druk zijn. Maar op het spoor ga je er zo komen. Ja, wil je even weten of je op tijd komt, doe eventjes een routeplanner. Gaan wij gauw door met het nieuws waar we het zo meteen over gaan hebben, Rudy.
8: Ja, over het kindcentrum, want het gemeentebestuur trekt €50 miljoen uit voor de bouw van een kindcentrum.
7: Wat daar precies komt te staan, dat hoor je zo meteen allemaal hier in de Oogochtendshow.
2: De Oogochtendshow.

0: Boston van Stella Lefty, die naar verluid toch rechtshandig is.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: Sorry, gauwe hoer. Het gemeentebestuur dat gaat 25 miljoen euro uittrekken voor de bouw van een kindcentrum in de nieuwe wijk De Suikerzijde.
2: Het gaat om een basisschool voor 450 leerlingen, een kinderopvang en een gymzaal. De school is nodig omdat de wijk de komende jaren flink gaat groeien. Ook wil de gemeente een veilige, autoluwe en groene stedelijke omgeving bouwen voor schoolkinderen en buurtbewoners. Het kindcentrum krijgt afzonderlijke gebouwen voor school, kinderopvang en gymzaal rondom een groen binnenplein. U hoort wethouder Carine Bloemhoff.
3: We hebben vanaf de start kunnen nadenken over de plek van de school midden in de wijk. Een plek voor iedereen. En het wordt een heel mooi groen schoolgebouw met een hele mooie groene omgeving. Er komen kinderopvang in, school en een gymzaal. Waarmee we dus kinderen van 0 tot 12 jaar kunnen bedienen. En na school ook de mensen in de wijk daar kunnen sporten.
4: Waarom is dat belangrijk?
3: Ja, het is heel belangrijk dat we in een nieuwe wijk direct goed nadenken over waar de school komt. En dat het ook een school is voor iedereen. En dat is het mooie aan De Suikerzijde, dat we daar vanaf de start goed over hebben nagedacht. En dat de kinderen die daar straks kunnen komen wonen een vliegende start maken.
4: De stad heeft er best veel geld voor over eigenlijk.
3: Ja, de school is een prachtig nieuw concept. En daarvoor vragen wij ruim 24 miljoen euro aan bij de gemeenteraad.
4: Wanneer gaat dat allemaal plaatsvinden?
3: We hopen volgend jaar te starten met de bouw, zodat de kinderen in Suiker zo snel mogelijk in hun eigen wijk naar school kunnen.
2: Ja, je hoorde wethouder Carine Bloemhoff in een bijdrage van Eck of Oosthout. De bouw kan naar verwachting een volgend voorjaar beginnen en heeft ongeveer anderhalf jaar in beslag.
5: Ja, hallo, de wekker gaat. Stap nu je bed uit met de Oogochtendshow.
0: En dan gaan wij verder met Tina Turner. Zometeen een blik op het nieuws met het korte nieuws uit Groningen. Onze redacteur Floris Meiborg is druk op zoek deze ochtend al. Onder andere nieuws over Donar en het Noordelijk Belastingkantoor. Wat en hoe, dat hoor je na Tina Turner. En wat heeft liefde er nou mee te maken?

0: What's love got to do with it? Ja, dat kun je jezelf afvragen, Tina Turner. Het is inmiddels 12 minuutjes over 7. We kijken even naar het weer. Vandaag eerst een lokale bui. We zijn er vanmorgen allemaal doorheen gekomen en het is nog steeds bezig hier in het noorden van de stad. Verder is het vandaag bewolkt, al kan het vanmiddag wel even kort opklaren. Het wordt daarbij een graad of 21.
1: Turner leidt opnieuw Europese nederlaag buiten huis. Dat meldde diverse media. Turner heeft ook het tweede deel in de European North Basketball League verloren. Toltec Alexela was in het Estonische Tallinn met 83-70 te sterk. Alexander Merkvilatse, denk ik, was met 18 punten en 9 rebounds opnieuw topscorer voor de Groningers. Vrijdag begint Turner aan de reguliere BNXT League met een uitwedstrijd tegen House of Talents Kortrijk Spurs. En Noordelijke Belastingkantoor waarschuwt voor valse sms'jes. Meld even een oog. Noordelijke Belastingkantoor waarschuwt voor valse sms'jes waarin mensen worden gevraagd een openstaande belastingschuld te betalen. Oplichters proberen mogelijk geld en persoonlijke gegevens te machtigen. Het Belastingkantoor adviseert om niet op links te klikken en bij twijfel contact op te nemen via de officiële contactgegevens.
0: Je moet alleen op rechts klikken.
1: Exact.
0: Ja.
1: En aantal fietsdiefstallen in Groningen flink toegenomen. Ook dat melden wij van oog. In de gemeente Groningen zijn dit jaar ruim 2300 fietsdiefstallen geregistreerd. Veel meer dan in dezelfde periode als vorig jaar. Groningen kent daarmee de grootste absolute stijging van het aantal fietsdiefstallen van Nederlandse gemeenten, terwijl landelijk meer dan 65.000 fietsen werden gestolen. Een toename van 1,56%.
0: Ja, je kunt je natuurlijk afvragen of het aantal fietsdiefstallen is toegenomen of dat het aantal meldingen daarvan is toegenomen. Ja. Is jouw fiets wel eens gestolen?
1: Tot op heden niet, dat zou ik ook heel graag.
0: Oké, even afkloppen, want ik wilde jou vragen, heb jij het vervolgens gemeld? Ik heb mijn fiets is inmiddels al 3 keer gestolen in mijn leven. Ja. Ik heb al 3 fietsen gehad die gestolen zijn. Ik heb er maar van eentje melding gemaakt. Dat was omdat het echt een mooie fiets was. En die andere twee, dat waren barrels van €25. Ja, dus ga ik daar geen melding van maken. Maar goed, ja, geen positieve...
1: geen positieve bericht.
0: Ontwikkeling. Nee, precies. 2350 fietsdiefstallen. Goeiedag even. Ja, je kunt er maar op eentje tegelijk fietsen, hè? Dat is ook zo raar. Nou ja, goed. Onze redacteur Floris heeft dit allemaal voor ons in elkaar gezet. Hartstikke fijn, Floris. Dank je wel daarvoor. Floris die trok mij ook nog net eventjes aan de mouw. Die zei van, weet je wat voor datum het is? Ja, 1 oktober natuurlijk. Ja, dan is natuurlijk september afgelopen. Ja, dan kunnen we er maar eentje doen. Floris kwam met deze. Wake me up when September ends. Dit is Green Day hier.

0: when September ends. Ja, het is 1 oktober, hoe toepasselijk ook. Floris, hartstikke bedankt voor dit voorstel. Ik geloof dat wij hier heel veel mensen erg vrolijk mee maakten. En toen was hij klaar. Gaan wij ook maar gauw door. Het is vandaag donderdag 1 oktober. Het is inmiddels alweer 10 minuutjes voor 8:30. We gaan eens even kijken wat er vandaag allemaal te doen is in en rond de stad, Rudy.
1: Om 8 uur in Boekhandel Riemen hebben we in gesprek met Auke Kok over Anton Mussert. Bijna iedereen kent de naam Anton Mussert, de leider van de NSB die in de oorlog met de Duitsers samenwerkte. Toch is de fascist Mussert als mens voor velen een onbekende. Auke Kok schreef over Mussert een gelaagd biografie die zowel kleurrijk, terechtgekomen is en toch ook heel actueel is. 8 uur in gesprek met Auke Kok over Anton Mussert.
0: Om 8:30 in de Oosterpoort het Polyphonic Orchestra. Polyphonic Orchestra is op een missie om te bewijzen dat drum and bass voor iedereen kan zijn. Het is een 10-koppige groep uit Nederland en het combineert snelle breakbeats, dikke baslijnen en scheurende gitaren met een live viool, trompet, trombone, piano en zang. En dat zie je allemaal vanavond om 8:30 in de Oosterpoort het Polyphonic Orchestra.
1: En om 8:30 in de Vera hebben we Swamfest. Het is een avond waar muziek wordt gevierd en opkomende artiesten een plek krijgen om te spelen. Onder andere de Velcro, Boyd Macaroni en de Megastry. En nee, er wordt niet gezwommen. Om 8:30 in de Vera, Swamfest.
0: En wil je nou nog meer uitgaanstips? Check dan eens eventjes de website groningen.uitloper.nu. Daar hebben wij het vaak ook vandaan. Of kijk lekker naar 9 uur op de kabelkant van OogTV. En heb je nou zelf een evenement dat je organiseert? Dan horen wij dat graag. Geef het aan ons door via het e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl. Dan gaan wij verder met dit lekker opzwepende liedje. Edge of Desire, hier.

0: En terecht, Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.
0: Gaan wij weer verder met muziek. Lekker van Groningse bodem, Anne-Jan Toornstra. Een bekende hier van Hoog, werkt ook wel mee aan het maandagavondprogramma Glasnost. Maar Anne-Jan maakt ook muziek. En hij heeft het nummer Corner of My Mind uitgebracht. Van Anne-Jan Toornstra dus. Het gaat over het vervuld zijn van iets nieuws. Het verliefd zijn en ondertussen de angst voelen van wat dit voor de toekomst gaat betekenen. Daarover hoor je Anne-Jan Toornstra in Corner of My Mind.
1: Hoog Radio, Stadsplaats.

0: Jan Toonstra dus. Mooie stem heeft hij. Corner of My Mind hoorde je hier bij Oog Radio. Gaan we gauw door.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio.

0: Bakuna krijgen een eigen sportplek in de wijk bij hem. De vernieuwde Crijjack Playground wordt volgende week woensdag officieel geopend en krijgt de bijnaam Bakuna Playground. Jongeren kunnen onder meer voetballen, 3x3 basketballen en fitnessen. De broers begonnen hun carrière bij FC Groningen en speelden afgelopen zomer met Curaçao op het WK. Dan het weer. Vandaag is het eerste lokale bui, het is veel bevolkt en al kan in de middag het even kort opklaren. Het wordt zo'n 21 graden.
1: Dan gaan we even door met de verkeerssituatie. We beginnen even op het spoor, want daar is het rustig. Geen opstoppingen in eigenlijk het hele land, dus je moet er wel kunnen komen. Dan gaan we even naar de weg en daar is het toch wel eventjes druk. Ik ga even proberen een kleine opsomming te maken. We beginnen bij de A28 vanaf Assen-Noord tot aan Groningen-Zuid. Langzaam rijdend verkeer, daar heb je ongeveer 11 minuten vertraging. Dit duurt, is ook ongeveer zo'n 11 kilometer lang. Dan gaan we naar het noordwesten van de stad, de N355 Zuid-Holland. Tot aan de afrit Hoogkerk. Daar heb je 6 minuten vertraging door 3 kilometer file. En tot slot gaan we nog even naar het oosten van de stad. Toch nog eventjes vanuit Hogezand. Vanaf knooppunt Zuidbroek tot afrit Westerbroek. En zelfs nog wel iets verder, bijna tot aan de gemeente Haren. Groningen is dat natuurlijk ook. 28 minuten vertraging, 10 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer. Dus dat betekent dat de aanvoerende wegen richting Groningen erg druk zijn. Ook in Groningen zelf is het erg druk. Te veel om op te noemen. Eigenlijk is elke grote doorgaande straat wel oranje op mijn slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl. Dus ga even wat eerder van huis, wil je op tijd aankomen vandaag. Gaan wij ook gauw weer verder, want er is wel weer file. Maar wij moeten door. Rudy, waar gaan wij het zo over hebben?
0: Over kraanwater. Want basis, ja, wat ik... Want basis van de poort in Ten Boer stond gisteren in het teken van de 7e editie van de Nationale Kraanwater.
1: Leuk. Wat en hoe? Dat hoor je zo.
2: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Good to Be van Mark Ambor hoorde je hier bij Oogradio, het geluid van Groningen.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: En dat hebben we ook. En we gaan het hebben over basisschool De Poort in Ten Boer. Want die stond gisteren namelijk in het teken van de 7e editie van de Nationale Kraanwaterdag.
2: Samen met Waterbedrijf Groningen leerden de leerlingen op interactieve wijze waarom schoon drinkwater niet vanzelfsprekend is en hoe ze bewust kunnen omgaan met water. Tijdens de gastlessen van medewerkers van het waterbedrijf ontdekten ze waar ons drinkwater vandaan komt, hoe het wordt gezuiverd en welke stappen nodig zijn voordat het uit de kraan komt. Ook kregen ze praktische tips om thuis bewust met water om te gaan. Ron Carlos van Waterbedrijf Groningen vertelt waarom ze dit doen.
3: Ik denk dat je verschillende

0: haast hebt om überhaupt te leren wat er achter het water zit en waarom waterbesparen belangrijk is. Dus hoe jonger je begint, hoe beter. Het is ook heel erg leuk om op een interactieve manier het zo met kinderen te doen.
1: Ja, jullie doen het hierachter ook met spelletjes.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment zien ze hoeveel water ze bespaard hebben. Ja. Merk je ook dat ze doorhebben hoeveel dat eigenlijk is?
0: Nou, ik hoop door de gaslessen die gegeven zijn dat ze bijvoorbeeld horen hebben gekregen hoeveel water je op een dag gemiddeld gebruikt en waarvoor je het allemaal gebruikt, dat ze daardoor dan een beeld krijgen van zo, dat is echt veel liter water. En dit is wat je daar eigenlijk allemaal mee kan doen.
1: Ja, want die gaslessen zijn hiervoor gegeven, hè? Wat werd er toen zoal verteld?
0: Waar het vandaan komt, hoe het gezuiverd wordt, dus welke stappen het bij langs gaat, hoeveel ze gemiddeld gebruiken, waarvoor, voor de thee die ze drinken, voor de water die ze drinken, voor het tandenpoetsen, douchen.
1: Dus dat ze echt op een andere manier naar water kijken eigenlijk?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja. En hopelijk past het bij deze leeftijd en spreekt het ze aan. De lessen zijn ook nog lespakketten online te halen.
1: En doen jullie dit alleen vandaag en hier? Of is het gewoon een landelijk iets wat gewoon het hele jaar door eigenlijk is?
0: Nou, het is sowieso vandaag natuurlijk landelijk. Dus meerdere waterbedrijven die houden dit bij basisscholen. Maar wij bieden het ook het hele jaar door eigenlijk bij basisscholen. Dus we zouden het juist leuk vinden als steeds meer scholen dit zouden willen dat we langskomen.
2: Jorda Manon Karros van het waterbedrijf Groningen. Op het schoolplein deden de kinderen mee aan verschillende activiteiten, zoals het repareren van een waterleiding. Via diverse spelletjes ontdekten ze hoe belangrijk water is in ons dagelijks leven. Maar ze hielden het niet droog bij het dichtmaken van een lek.
1: Wat heb je net gedaan?
3: Mezelf nat gemaakt.
1: Hoe is dat gebeurd?
3: Nou, je moet je schroeven erin draaien en dan komt een beetje water uit. En je moet snel zijn, want anders word je helemaal nat.
1: Maar dat ging bij jou ging dat best wel goed, toch?
3: Nee.
1: Vond je niet goed gaan?
3: Nee, een beetje nat.
1: Jij bent het nat geworden?
3: Ja.
1: Wat is er misgegaan dan?
3: Nou, ik vond het leuk, dus toen Jesse ging, toen ging ik eronder staan.
1: Toen bleef je iets te dichtbij staan?
3: Ja.
1: En daardoor ben je nu helemaal nat?
3: Ja.
1: Nu hoef je niet meer te douchen dus?
3: Nee, maar ik heb gisteren ook al gedoucht.
1: Hoe komt het nou dat er zoveel water over jou heen is gekomen?
4: Ja, ik heb me in het begin denk ik gewoon heel erg schuin gehouden. Ik denk dat dat gewoon het hele probleem was.
3: Ja, ik ook.
4: En dan komt er heel veel water, gaat dan ook gewoon naar je toe.
1: En jullie maakten op een gegeven moment elkaar ook vooral nat, omdat je hem dus schuin hield, vloog het alle kanten op.
4: Ja. Dat is wel het hele probleem, ja.
2: Je hoorde een paar natte leerlingen van basisschool De Poort in Ten Boer. Nationale Kraanwaterdag is een jaarlijks initiatief van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven. Jaarlijks doen ruim 200.000 kinderen er mee, in een bijdrage van Marco Hammega.
5: Nou, wat goed. Het is toch ook wel heel belangrijk om daarbij stil te staan. Al denk ik dat uiteindelijk voor de kinderen het waterplezier toch wel het meest is bijgebleven. Ja, toch? Ja, precies. Als ik het volgende hoor, dan zie ik altijd meteen een fontein vormen. Moet jij eens even bedenken hoe dat komt. Dit is natuurlijk de bekende track. Hij komt van de Rembrandts. De titeltrack van Friends. Dit is I'll Be There For You.

0: denk dat ik de DVD-boxset er maar weer eens even bij moet gaan pakken. I'll be there for you van de Rembrandts dus.
1: Opstaan doe je met de Oog-ochtendshow.
2: Scholen in Groningen zijn steeds minder gemengd door schoolkeuze van hoogopgeleide ouders. Dat dappen van het noorden. Hoogopgeleide ouders kiezen steeds vaker voor een basisschool buiten hun eigen buurt. Daardoor komen kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders minder vaak bij elkaar in de klas, blijkt uit onderzoek van de gemeente Groningen. Ouders kiezen vaker bewust voor een bepaalde onderwijsstijl, identiteit of schoolconcept en zijn bereid ervoor verder te reizen. Vooral bij bijzondere scholen, zoals christelijke, vrije en Montessori-scholen, gaan veel leerlingen niet naar één van die drie dichtstbijzijnde scholen. Volgens onderzoekers spelen schoolkeuzes van hoogopgeleide ouders een belangrijke rol bij de toenemende verschillen tussen de basisschool. Waar segregatie vroeger vooral samenhing met migratieachtergrond en woonwijken, zijn scholen nu sterker gescheiden naar sociaal-economische achtergrond. De gemeente probeert deze verschillen te verkleinen, maar effecten van maatregelen zijn pas na jaren zichtbaar.
0: Oftewel, daar gaan we vast meer van horen. Waar we ook meer van gaan horen waarschijnlijk is de schadeafhandeling van het IMG. Het IMG past namelijk de afhandeling van bevingsschade aan. Daarover bericht RTV Noord. Ja, het IMG, het Instituut Mijnbouwschade Groningen, past vanaf 30 november de afhandeling van deze bevingsschade aan. Voor alle regelingen wordt een dossier gesloten zodra de schade is afgehandeld. Pas na een nieuwe aardbeving met een trilsnelheid van minimaal 2 mm per seconde kan opnieuw een vergoeding worden aangevraagd. Volgens het IMG maakt dit de afhandeling duidelijker en sneller, terwijl de drempel om opnieuw schade te claimen niet wordt verhoogd. Ook wordt het aanvragen van een vergoeding eenvoudiger gemaakt, zeggen ze, onder meer met het aangepast formulier en meer ondersteuning voor gedupeerden. Daarnaast start het IMG dit najaar een proef waarbij het zelf mensen benadert die mogelijk recht hebben op een vergoeding, maar nog geen aanvraag hebben ingediend. En dit kan mogelijk gaan om zo'n 180.000 adressen. Ja, en als je Groningen een beetje kent, dan weet je dat dat waarschijnlijk zo ongeveer de hele gemeente is, ja, met 500.000 inwoners. Wederom een verandering in de schadeafhandeling. Ja, als het ten positieve is voor de bewoners, is het altijd fijn. Maar ik kan me ook voorstellen, als je hiermee te maken hebt, dat je op een gegeven moment ook wel een beetje gek wordt en denkt, jongens, ik wil gewoon dat het geregeld wordt en hoe je het gaat regelen, dat maakt me allemaal niet uit. Ik word er altijd een beetje cynisch van.
2: Ja, je wordt niet optimistisch van.
0: Zeker niet. En ik ben blij dat mijn huis er geen last van heeft. Ik gun het helemaal niemand. Nee. Vreselijk. Ja, nou ja, het volgende nummer wat klaar staat. Ik heb het niet uitgekozen, maar het past wel een klein beetje bij het thema. Dit is somber, al is de muziek niet heel erg somber. En ja, de plaat Homewrecker. Ja, dat is toch wel een beetje waar ze daar last van hebben. Hopelijk wordt het beter gerepareerd, dus door het IMG. In ieder geval makkelijker. Dit is somber.

0: Het Zweedse begrip ABBA en Waterloo hoorde je hier bij het geluid van Groningen. Het is inmiddels 9:09. Dat betekent dat deze oogochtendshow er bijna op zit. Maar we zijn nooit klaar voordat wij oogweerman Johan Kamphuis hebben gesproken. Goedemorgen, Johan.
1: Ja, een bijzonder goedemorgen.
0: Het is best wel lekker warm, maar wel de hele tijd regen. We zijn vanmorgen allemaal door de regen aangekomen. Blijft dat de komende tijd zo, Johan? Of zit er nog wat verbetering of verslechtering in de komende tijd?
1: Het is een beetje als dat liedje, somber.
0: Somber, ja. Nee, ja, precies. Ja. Zo, ja, beter kan ik het niet omschrijven. Blijft dat zo?
1: Blijft vandaag zo, ja. En we zijn een beetje weer verwend natuurlijk de afgelopen dagen met vooral hoge temperaturen. Gisteren werd het zelfs 26,5 graden op vliegbasis Eelde in het oosten van het land. Bijna 29 graden. Uitzonderlijk hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Dat dankt wel aan een hoge drukgebied. Dat zich helemaal vanuit Rusland uitstrekte tot het Middellandse zeegebied. Maar inmiddels is dat hoge drukgebied heeft zich wat teruggetrokken tot achter de Oeral. En nu krijgen we te maken met aanvoer vanaf zee, koelere lucht. Ja, en in dat overgangsgebied is het grijs, heeft het al wat een paar millimeter geregend. En we zijn van de wolken en de regen nog niet af. Want het betekent voor vanochtend veel bewolking. Van tijd tot tijd valt wat lichte regen, dus een buitje. Vanmiddag verdwijnt de meeste neerslag. Valt dus nog slechts een enkel buitje, maar is het heel vaak droog. Maar we moeten even geduld hebben voordat het nog even een beetje gaat opklaren. Dat zal echt later vandaag worden, als we het gaan redden voor zonsondergang. En de temperaturen, ja, je zei het al, het is gewoon warm. Het is een beetje zwoel. De temperatuur is nu bijna 19 graden. Daar doen we vandaag nog 1 of 2 graadjes bij. Het wordt 20 of 21 graden. En het blijft heel kalm weer. Windje uit het westen, windkracht 2. Komende nacht, helder, dan klaart het wel op. 10 tot 12 graden en dan kan er mist ontstaan. Morgen kunnen we ook eerst beginnen met mist, laaghangende bewolking. Gaandeweg de dag wordt de grijzigheid dunner. Klaart het vaker op. Neerslag valt er morgen niet. 20 graden en ook morgen is het heel rustig weer. Over rustig weer gesproken, dat houdt ook tijdens het weekend aan. Zowel op zaterdag als op zondag in de nacht en ochtend is er kans op mist, laaghangende bewolking. In de loop van de dag zien we op beide dagen regelmatig het zonnetje. Zaterdag wordt het 20 en zondag een graad of 18. Maar na het weekend zijn maandag en dinsdag die 20ers gewoon weer terug. 20, 21 graden het kalme en het droge weer houdt gewoon aan. Maar ik denk dat dat tijdelijk is.
0: Niks is voor altijd en niet zo veranderlijk als het weer, zullen we maar zeggen, Johan. Ik begrijp wel dat wij komende nacht wel waarschijnlijk een wat koeler nachtje hebben dan de afgelopen tijd.
1: Ja, dat klamme, zwoele, vochtige weer, dat wordt middels deze wolken en regen opgeruimd. Oh. En dan komt er eigenlijk wat meer, zoals we dat noemen, polaire lucht onze kant op. Dat is een veel drogere luchtsoort. En nou, dat resulteert in een fris nachtje.
0: Heerlijk, ik hou van polaire lucht. Doe mij dat elke dag maar. Hartstikke fijn, Johan Kamphuis. Heel erg bedankt voor de uiteenzetting van het weer. Morgenochtend horen we jou wederom rond de klok van 9:10 weer hier in de Oogochtendshow.
1: Een hele mooie dag.
0: Dankjewel, Johan Kamphuis. Het hele weerbericht van Johan kun je in alle rust nalezen op onze website oogtv.nl/hetweer. Daar staat het allemaal netjes voor jou op een rijtje. Wij gaan alweer de laatste plaat draaien van deze Oogochtendshow. Dit zijn de Pointer Sisters en I'm So Excited.

0: de Pointer Sisters hebben er zin in. I'm so excited uit 1982. Ja, en bij de ochtendshow hebben wij er hier ook best wel zin in. Maar helaas zit de ochtendshow er alweer op. Het is 9 uur geweest bijna en dat betekent dat wij er zometeen weer vandoor gaan. We hebben weer een drukke uitzending gehad, Rudy. Waar hebben we het onder andere over gehad?
1: We zijn begonnen met het kindcentrum. Want het gemeentebestuur trekt 50 miljoen euro uit voor de bouw van een kindcentrum in het nieuwe wijk Zuidzijde. We hebben gesproken met wethouder Carine Bloemhof en die heeft ons een beetje oververteld over waarom, hoe en wat er allemaal gaat komen. En ja, we zijn een beetje over geïnformeerd, zeg maar.
0: Mooi. Verder ook nog basisschool De Poort uit Ten Boer. Want die stond gisteren in het teken van de 7e editie van de Nationale Kraanwaterdag. Nou, we hebben even gesproken met iemand van het waterbedrijf die daar langs was. En we hebben nog de reacties van een aantal kinderen gehoord. En volgens mij is vooral het waterplezier erbij gebleven. Ja. Maar ze hebben vast ook heel veel geleerd.
1: Vast wel.
0: Ik denk het wel. Deze ochtendshow was een stuk saaier geweest als onze redacteur Floris Meiborg hier tegenover mij niet ontzettend hard aan het werk was geweest voor ons vanmorgen. Dankjewel voor het opzoeken van de nieuwsberichten. Rudy, dankjewel voor de presentatie.
1: Eens gelijks.
0: Volgende week ben jij er weer. En ik zou zeggen, hou hem voor de rest van de dag op oog. Ik kom er niet meer uit. Volgens mij is het tijd om de muziek te starten.
1: Ja, ik denk dat het klaar is voor nu, hoor.
0: Wij zeggen altijd nog één ding.
1: Dikke
0: doei.
2: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl. Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Weel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
4: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
3: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
5: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
3: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. In de loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

bewijs onvoldoende. Het gerechtshof doet op 14 oktober uitspraak. De gemeente Groningen onderzoekt of er juridische stappen moeten worden genomen tegen de eigenaar van een bedrijfsruimte aan de Stavangerweg. De eigenaar liet een deel van zijn pand slopen terwijl er nog krakers binnen waren, waarna de gemeente de werkzaamheden liet stilleggen. De politie voorkwam verdere escalatie en de 12 krakers vertrokken uiteindelijk vrijwillig. In de gemeenteraad ontstond discussie over de vraag of er sprake was van eigenrichting. In de gemeente Groningen rookt ruim 20% van de volwassenen, het hoogste percentage van Nederland. Het landelijk gemiddelde ligt op 15,5% en onder de Groningers van 18 tot 64 jaar rookt zelfs 25%. Ook het percentage inwoners dat veep ligt in Groningen boven het landelijke gemiddelde. Volgens de cijfers is het aantal rokers in Groningen sinds 2012 wel met bijna 7% gedaald. En de Groningen voetbalbroers Leandro en Jorginho Bacuna krijgen een eigen sportplek in Wijk bij hem. De vernieuwde Krajicek Playground wordt volgende week woensdag officieel geopend en krijgt de naam Bacuna Playground. Jongeren kunnen onder meer voetballen, dikkerdie basketballen en fitnessen. De broers begonnen een carrière bij FC Groningen en speelden afgelopen zomer met Curaçao op het WK. En dan het weer. Vandaag is het eerste lokale bui, het is veel bewolkt en kan in de middag even... Maar in de middag gaat het even kort opklaren. Het wordt zo'n 21 graden. Morgen is er eerst kans op nevel of mistbank. Verder klaart het gaandeweg de dag op en schijnt de zon geregeld en blijft het droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.

0: picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl. De autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog €18 miljoen van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens €20,5 miljoen kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot €25.000. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
4: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.

0: Vloeren, Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vloeren. Voor de allerscherpste prijs, alleen bij LW Vloeren.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. De protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur. Prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, het is 10:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. De Groningse burgemeester, wethouders, raadsleden en kinderburgemeester hebben hun favoriete kinderboeken gedeeld. Met de leeslijst hashtag jonglezen willen ze kinderen en volwassenen aanmoedigen om meer te lezen en voor te lezen. De lijst is samengesteld ter gelegenheid van de Kinderboekenweek, die gisteren van start is gegaan. Het initiatief komt van pro-raadslid Justine Jones, die 2 jaar geleden ook al de leeslijst samenstelde. Volgens haar lezen veel kinderen en jongeren nog altijd te weinig, wat problemen kan opleveren voor school en later in het dagelijks leven. Het boek Koning van Kantoren van Jan Terlouw is het populairste boek op de lijst. En ook Rupsje Nooit Genoeg en Reis door de Nacht zijn favorieten. De ter beschikkingstelling van Ergun S., die in 2019 twee schoonmakers van Pathé in Groningen doodstak, is met 2 jaar verlengd. De rechtbank oordeelde gisteren dat zijn stoornis en het risico op herhaling nog steeds aanwezig zijn. S. werd in 2020 veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Hij leed volgens de rechtbank en het hof aan schizofrenie en wanen. Hoewel het de afgelopen tijd goed met hem ging, bleek bij een controle dat S. cannabis had gebruikt. Dat kan bij hem de kans op een psychose vergroten. Het geplande verblijf in een tiny house gaat daarom niet door. Over 2 jaar wordt opnieuw bekeken of hij zijn TBS kan worden beëindigd. En vandaag, op 1 oktober, begint Stoptober, de landelijke campagne om een maand lang te stoppen met roken en vapen. De campagne wordt sinds 2014 ieder jaar in oktober gehouden. Volgens de GGD Groningen hebben mensen die 28 dagen stoppen 5 keer meer kans om blijvend te stoppen. En toch rookte vorig jaar nog bijna 18% van de volwassen Nederlanders. Jaarlijks overlijden ongeveer 20.000 mensen aan de gevolgen door roken en meeroken. Tijdens Stoptober kunnen deelnemers hulp krijgen via een app met dagelijkse motivatie en tips voor moeilijke momenten. Ook is er dit jaar een WhatsApp-kanaal. Meer informatie vind je op de website stoptober.nl. De gemeente Groningen onderzoekt of er juridische stappen moeten worden genomen tegen de eigenaar van een bedrijfsruimte aan de Stavangerweg. De eigenaar liet een deel van het pand slopen terwijl er nog krakers binnen waren, waarna de gemeente de werkzaamheden liet stilleggen. De politie voorkwam verdere escalatie en de 12 krakers vertrokken uiteindelijk vrijwillig. In de gemeenteraad ontstond discussie over de vraag of er sprake was van eigen richting. Dan nog het weer. Vandaag eerst een lokale bui. Het is veelal bewolkt, al kan het vanmiddag nog wel even kort opklaren. Toch wordt het nog een graad of 21. Morgen eerst kans op nevel en een mistbank. Verder klaart het gaandeweg de dag op. Morgen schijnt de zon geregeld en

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de twee buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wiel had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vloeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vloeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vloeren.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 12:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Aan de West-Indische Kade is afgelopen nacht een auto in brand gevlogen. De vlammen ontstonden bij een van de achterwielen. De schade bleef beperkt omdat buurtbewoners het vuur konden blussen met emmers water. De brandweer heeft een controle uitgevoerd. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak, maar houdt rekening met brandstichting. 6 Groninger woningcorporaties gaan nauwer samenwerken met de GKB om inwoners met geldzorgen eerder te helpen. Het gaat om de huismeesters Levier, Nijenstee, Wierde en Borgen, Patrimonium en Woonborg. Geldproblemen beginnen vaak al voordat er sprake is van een huurachterstand. Dat werken ook de woningcorporaties. Door de vernieuwde afspraken met de GKB kunnen inwoners sneller worden doorverwezen naar passende hulp. Wie zich zorgen maakt over geld kan ook zelf gratis contact opnemen met de GKB. De Groningse burgemeester, wethouders, raadsleden en kinderburgemeester hebben hun favoriete kinderboeken gedeeld. Met de leeslijst hashtag jonglezen willen ze kinderen en volwassenen aanmoedigen om meer te lezen en voor te lezen. De lijst is samengesteld ter gelegenheid van de Kinderboekenweek die gisteren van start ging. Het initiatief komt van pro-raadslid Justine Jones, die 2 jaar geleden ook al een leeslijst samenstelde. Volgens haar lezen veel kinderen en jongeren nog altijd te weinig, wat problemen kan opleveren voor school en later in het dagelijks leven. Het boek Koning van Kantoren van Jan Terlouw is op de lijst het populairst. En vandaag begint Stoptober, de landelijke campagne om een maand lang te stoppen met roken en vapen. De campagne wordt sinds 2014 ieder jaar in oktober gehouden. Volgens de GGD hebben mensen die 28 dagen stoppen 5 keer meer kans om blijvend te stoppen. Toch rookte vorig jaar nog bijna 18% van de volwassen Nederlanders. Jaarlijks overlijden er ongeveer 20.000 mensen in Nederland aan de gevolgen van roken en meeroken. Tijdens Stoptober kunnen deelnemers hulp krijgen via een app met dagelijkse motivatie en tips voor moeilijke momenten. Ook is er dit jaar een WhatsApp-kanaal. Meer informatie vind je op de website stoptober.nl. En dan nog het weer. Vandaag is er naast eerst een lokale bui. Het is veelal bewolkt, al kan er in de middag het wel even kort opklaren. Het wordt een graad of 21. En tot zover het Oog Radio Nieuws voor nu. Komend uur zijn we er weer. Blijf ons in de tussentijd gewoon volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie.

0: gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: De autowasserij. De goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De autowasserij. Naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Radio.
4: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
5: Ja, 12 en dan game. En dan.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, het is 14:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. Studentenvereniging Vindicat begint komende week met de herstelwerkzaamheden van het koetshuis aan de Sint-Jansstraat. Het Rijksmonument verkeert al langere tijd in slechte staat, dat meldt de U-krant. De gemeente sprak Vindicat in augustus aan op achterstallig onderhoud. Inmiddels heeft de vereniging een offerte van een restauratiespecialist geaccepteerd. De eerste werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat het gebouw wind- en waterdicht wordt, zodat het de herfst en winter door kan. Waarvoor Vindicat het koetshuis uiteindelijk gaat gebruiken is nog niet bekend. Aan de West-Indische Kade is afgelopen nacht een auto in de brand gevlogen. De vlammen ontstonden bij een van de achterwielen. De schade bleef beperkt omdat buurtbewoners het vuur konden blussen met emmers water. De brandweer heeft een controle uitgevoerd. De politie doet inmiddels onderzoek naar de oorzaak. Het houdt rekening met een brandstichting. 6 Groninger woningcorporaties gaan nauwer samenwerken met de GKB om inwoners met geldzorgen eerder te helpen. Het gaat om de Huismeesters, Levier, Nijenstee, Wierde en Borgen, Patrimonium en De Woonborg. Geldproblemen beginnen vaak al voordat er sprake is van een huurachterstand. En dat merken woningcorporaties ook. Door de vernieuwde afspraken met de GKB kunnen inwoners sneller worden doorverwezen naar passende hulp. Wie zich zorgen maakt over geld, kan ook zelf gratis contact opnemen met de GKB. De Groningse burgemeester, wethouders, raadsleden en de kinderburgemeester hebben hun favoriete kinderboeken gedeeld. Met de leeslijst #jonglezen willen ze kinderen en volwassenen aanmoedigen om meer te lezen en voor te lezen. De lijst is samengesteld ter gelegenheid van de Kinderboekenweek die gisteren van start ging. Het initiatief komt van pro-raadslid Justine Jones, die 2 jaar geleden ook al een leeslijst samenstelde. Volgens haar lezen veel kinderen en jongeren nog altijd te weinig, wat problemen kan opleveren op school en ook later in het dagelijks leven.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de algemene financiële beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
5: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit Vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag. Het is 14:30. Alexander Temeer met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen krijgt vanaf 2028 te maken met grote financiële tekorten. De begroting voor volgend jaar is nog sluitend, maar daarna loopt het tekort snel op. De gemeente geeft in 2027, volgend jaar dus, ruim 1,6 miljard euro uit. En tegelijkertijd krijgt Groningen 27 miljoen euro minder uit het gemeentefonds. Volgens de gemeente krijgt Groningen wel steeds meer taken van het Rijk, maar niet genoeg geld om deze uit te voeren. De gemeente kijkt daarom waar er kan worden bezuinigd. Ook gaan de belastingen omhoog. De OZB stijgt volgend jaar met 5%. Samen met andere gemeenten gaat Groningen met het Rijk in gesprek over de kortingen in het gemeentefonds. De Dolomina's Groningen voeren vanavond actie op het hoofdstation. De actiegroep wil meer en beter toegankelijke openbare toiletten. Het station heeft nu maar één toilet. En volgens de Dolomina's is dat veel te weinig voor een station waar dagelijks tienduizenden mensen langskomen. Ook is het toilet niet goed toegankelijk voor mensen met een handicap. Uit onderzoek van onder meer het Oogpanel blijkt dat Groningen te weinig openbare toiletten heeft. De gemeente erkent dat probleem. De gemeente werkt inmiddels aan een plan voor meer, beter vindbare en toegankelijke toiletten. En daarnaast wordt gekeken naar een openbaar toilet op het hoofdstation dat geschikt is voor alle doelgroepen. Studentenvereniging Vindicat begint komende week met herstelwerkzaamheden aan het koetshuis aan de Sint-Jansstraat. Het Rijksmonument verkeert al langere tijd in slechte staat, zo meldt de U-krant. De gemeente sprak Vindicat in augustus aan op het achterstallig onderhoud. Inmiddels heeft de vereniging een offerte van een restauratiespecialist geaccepteerd. De eerste werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat het gebouw wind- en waterdicht wordt, zodat het de herfst en winter door kan komen. Waarvoor Vindicat het koetshuis uiteindelijk gaat gebruiken, is nog niet bekend. 6 Groninger woningcorporaties gaan nauwer samenwerken met de GKB om inwoners met geldzorgen eerder te helpen. Het gaat om de huismeesters, Levier, Nijenstee, Wierde en Borgen, Patrimonium en de Woonborg. Geldproblemen beginnen vaak al voordat er sprake is van een huurachterstand, en dat merken de woningcorporaties nu ook. Door de vernieuwde afspraken met de Groninger Kredietbank kunnen inwoners sneller worden doorverwezen naar passende hulp. Wie zich zorgen maakt over geld kan ook zelf gratis contact opnemen met de GKB. Dan nog het weer. Het is vandaag

0: Stoomweg 6-5 A-kwaliteit vloeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vloeren.
1: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3... wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Dat gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep Caro en Cervé heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, Alexander Temeer met het nieuws uit

0: Groningen. Mogelijk zit in veel meer flats in Groningen asbesthoudend stukwerk. Daarvoor waarschuwen woningcorporatie Nijenstee en Patrimonium. In 6 flats aan de Aquamarijnstraat is al asbest gevonden. Het gaat hierbij om zo'n 430 woningen. Volgens de GGD is het gezondheidsrisico op dit moment klein. Toch krijgen bewoners het advies om voorlopig niet in muren te boren of te timmeren. Ook moeten ze hun woning elke dag een kwartier lang luchten. Halverwege deze maand volgt meer onderzoek. Dan moet ook duidelijk worden hoeveel asbest er vrijkomt en of er maatregelen nodig zijn. De flats zijn inmiddels ruim 50 jaar oud en daarom wordt nu ook in andere flats uit deze periode onderzocht of er asbesthoudend stukwerk in aanwezig is. De gemeente Groningen krijgt vanaf 2028 te maken met grote financiële tekorten. De begroting voor volgend jaar is nog sluitend, maar daarna loopt het tekort snel op. De gemeente geeft in 2027, komend jaar dus, ruim 1,6 miljard euro uit. Tegelijkertijd krijgt Groningen 27 miljoen euro minder uit het gemeentefonds. Volgens de gemeente krijgt Groningen wel steeds meer taken van het Rijk, maar niet genoeg geld om deze ook uit te voeren. De gemeente kijkt daarom waar er kan worden bezuinigd. Ook gaan de belastingen omhoog. De OZB stijgt volgend jaar met ruim 5%. Samen met andere gemeenten gaat Groningen met het Rijk in gesprek over de kortingen in het gemeentefonds. De Dolomina's uit Groningen voeren vanavond actie op het hoofdstation. De actiegroep wil meer en beter toegankelijke openbare toiletten. Het station heeft nu maar 1 toilet. Volgens de Dolomina's is dat veel te weinig voor een station waar dagelijks tienduizenden mensen komen. Ook is het toilet niet goed toegankelijk voor mensen met een handicap. Uit onderzoek van onder meer het Oogpanel blijkt dat Groningen te weinig openbare toiletten heeft. De gemeente erkent dat probleem. De gemeente werkt dan ook aan een plan voor meer, beter vindbare en toegankelijke toiletten. Daarnaast wordt gekeken naar een openbaar toilet op het hoofdstation dat ook geschikt is voor alle doelgroepen. Dan nog het weer. Het is veelal bewolkt, al kan het nog af en toe wel even kort opklaren. Het is 21 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot zuidwesten. Morgen eerst kans op nevel of een mistbank. Verder klaart het gaandeweg de dag op. En de zon schijnt geregeld morgen en het blijft droog. Morgen wordt het dan ook 20 graden. En tot zover het Oogradio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
1: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vloeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vloeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vloeren.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3... wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

Hey hoi, welkom bij een nieuwe Paul op donderdag. Je hoort de Shakira met Die Die. En deze middag is compleet van jou. Ik draai je veel nieuwe muziek. Maar jij hebt ook zeker een aandeel in de show. Daarom 050-5715-815. Dat is het nummer waarop je mag appen. Dan ga ik even verder met lekkere muziek voor je draaien.

You're the journey and don't stop believing. En het is je middag hier bij Oog. Straks krijg je natuurlijk ook de Oog Radio Stadsplaat. En we kruipen even door het oog van de nacht. Wat dat is, dat hoor je straks.

het geluid van Groningen. Oog Radio.

Ik opende vandaag mijn nieuws-app. En die open ik elke dag om even bij te houden wat er allemaal gebeurt in de wereld. Nou, dan zag je een vliegtuig in Israël, waar de piloot werd overmeesterd door de co-piloot, door hem neer te steken. En dat zijn heftige dingen. Maar weet je ook wat heftig is? Dat in de stad het meest wordt gerookt. Want dat kon je lezen op onze website oogtv.nl. Er staat al het nieuws. Want daar staat een kop gevuld met: nergens in Nederland wordt zoveel gerookt als in de stad. En dat is op basis van het RIVM. Rotterdam volgt Groningen op met 21,3% rokers. En Amsterdam met 21,1%. Dat betekent dus: Groningen, dit is niet best. Dit is niet best. Daar moeten we toch iets aan doen.

0: geluid van Groningen. Oog.
1: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg maar wat je wil.

Je hoorde de oude beuken van Gers Pardoel. En waar is die gast? Je hoorde, ik neem je mee. En dat is ook echt zo, want ik neem je vanmiddag mee in de middagshow. Je luistert naar Paul op donderdag en ik vermaak je middag. Wat dacht je van Madonna is naar je onderweg? Rolf Sanchez? En dit is Santana en Rob Thomas. Dit is Smooth.

You're the jewel and standing still. Heb je dat gevoel ook wel eens? Dat je denkt dat je stilstaat. Deze tijd die eraan komt, herfst, winter, hebben heel veel mensen een moment dat ze denken, oh, er gebeurt niet zoveel in mijn leven. Maar weet je waar ik achter ben gekomen? Er is een groot verschil tussen de zomer en de winter. Want in de zomer zijn de meeste feestjes, zijn de meeste festivals. Want ja, dat is logisch. Het is dan ook mooi weer. Maar goed, dat zorgt er ook voor je gevoel van dat jij een stukje meer dopamine in je lichaam hebt. Gelukkig hebben we straks de warme kerstdagen. De warme kerstdagen? Nee. Ik bedoel, gewoon de warmte en de gezelligheid van kerst. En daar kan ik dan ook wel weer van genieten. Waar ik ook van kan genieten, is deze hit van Marshmello en Jelly Roll. Dit is Holy Water.

Je zou het bijna niet geloven. Manchester City is de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot één van de beste voetbalclubs ter wereld. Nou, veel titels. Maar naast het veld speelt zich inmiddels een enorm juridisch drama af. Want Manchester City wordt schuldig bevonden, of lijkt schuldig te zijn bevonden aan een groot financieel overtreding, moet ik zeggen. Wat gaat er nou gebeuren? Want één boete is één ding, maar wordt serieus gesproken over puntaftrek, het afpakken van titels en zelf uitsluiting van de Premier League. Krankzinnig, want stel je voor, je hebt Manchester City, een van de rijkste en succesvolle clubs van Nederland. Je hebt Erling Haaland rondlopen, een van de grootste spitsen ter wereld, en ineens speel je niet meer tegen Arsenal, Liverpool, Manchester City. Nou, blijkt dus dat ze heel veel geld hebben weggesluist. En nou ben ik vanmiddag benieuwd, heb je dat ook wel eens gedaan? Eigenlijk een beetje zwart gewerkt, of eigenlijk ben je ontvangen, opgegeven bij de belasting of zo. Het kan allemaal, laat het even weten. 050 575 815.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Ook voor sierbestrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
2: Oog Radio.

Door de Chainsmokers op Hoog Radio en High. Ja, dat is wel een beetje een rare track die ik dan draai. In de week dat bekend is geworden dat Groningen het meeste rookt van allemaal in Nederland. Maar goed, gewoon lekker vrolijke muziek. Zometeen ook Stella Lefty komt naar je toe en Boston. Dat is een plaat die ik heel erg leuk vind. Hij is country-achtig en dat is echt een beetje in tegenwoordig. Straks ook nog James Morrison. The Common Art is na je onderweg. En dit is The Spice Girls. Ja, we gaan even terug in de tijd. Dit is Stop.

moet je een beetje meenemen in de zaak Koen Schuiling. Je weet wel, onze oud-burgemeester van Groningen, die betrapt werd op masturberen. En daarom moest hij toen ook aftreden. Maar is dat wel waar? Nou, gisteren was die rechtszaak opnieuw in Zwolle. En daarin is gezegd dat het OM eist dat opnieuw €250 boete wordt betaald in de zaak om Koen Schuiling. Ja, de oud-burgemeester die wil vrijspraak en zegt het zou niet eens in mij opkomen. Nou, ik weet het ook niet. Ik denk eerlijk gezegd, ja, als je maar één getuige hebt, ja, hoe sterk is dan de verklaring van één getuige? Ja, een gek verhaal. Ik snap er geen ruk van.

Fijne plaat, hè? Deze man kan echt goed muziek maken. James Morrison en Slave to the Music. Ja, en over muziek maken gesproken. En goed muziek maken dan, hè? In de gemeente Groningen kunnen ze dat wel. En dat hoor je nu in de Oogradio Stadsplaat.

Axtel en Turn the Lights Off. Hey, doe dat licht aan. Je bent bij Oog. Straks gaan we nog even naar Frankrijk toe. Ik wil je toch ook even een beetje meenemen in mijn reis naar Frankrijk. Zoals je misschien weet, ik ben naar Frankrijk geweest. En dat was lekker warm. Dat zometeen, maar ook zometeen, wil ik het met je hebben over mijn favoriete kerstplaat. Maar die gaan we nu niet draaien. Maar wel de artiest van mijn favoriete kerstplaat. Je hoort straks namelijk Wham. Maar eerst nu, Tina Turner. En dit is Typical Man.

eventjes bevriezen, even niet meer op de vlucht. En ik weet zeker dat het liefde is, ze hoeft er niets voor terug. En deze hoeft niet stiekem en verdrietig achter iemands rug. Deze kan je altijd zien, ook al is het niet gelukt.

Joh, de kraantje papi en liefde in de lucht. Toch wel een beetje Groningse trots, hè? Die kraantje papi. En kraantje is papi. Veel leuke fragmenten zie je ook online verschijnen. En ja, voor veel mensen ook echt een voorbeeld van hoe je met je kinderen kan omgaan. Ja, ook een van de weinige BN'ers trouwens die zijn kind gewoon openbaar op Instagram zet. Vind ik bizar. Muziek ga ik je geven. Ik zei het zo net al, Wham heeft een bijzondere mooie plaat. En dit is de plaat die ik ga draaien aan je. Voordat ik door ga zeggen, ik ben er vandaag tot 6. Dus ja, ik wens jou nog een fijne avond. Ik ben er volgende week weer tot 7. Krijg je nu Wham. Dit is The Edge of Heaven.

0: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eelderwolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eelderwolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eelderwolde.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
4: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit Vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
1: Oog Radio.

0: vloeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vloeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vloeren.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
3: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
2: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Koelt af naar 8 graden, ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Oog Radio.
6: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
7: Oog op wetenschap.

0: Ja, nu zijn we live. Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap, het wetenschapsprogramma op Oog Radio. Mijn naam is Rob van der Wal en naast mij zit Wouter Vliek.
1: Goedenavond.
0: Zo'n 70% van de Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar heeft werk. Misschien ben je als luisteraar ook wel net neergeploft op de bank na een dag vol arbeid. Of luister je onze uitzending juist terwijl je nog even door moet. Natuurlijk hoop je dat het werk wat je doet, dat je dat gezond kunt blijven doen. Zonder continue stress die je teveel wordt, of een groot risico om van een ladder te vallen en bijvoorbeeld je rug te breken. En mocht je om wat voor reden dan ook je werk niet meer goed kunnen uitvoeren, dan hoop je dat er een goed vangnet is. Hulp om weer aan het werk te kunnen, rust om aan je herstel te werken en een uitkering wanneer je die nodig hebt. Zo'n uitkering heeft alleen nogal wat voeten in de aarde. Je kunt je afvragen welke uitkeringen bestaan er überhaupt en wanneer gebruik je ze? Hoe zorg je ervoor dat mensen die deze uitkering nodig hebben hem kunnen krijgen? Terwijl het niet te makkelijk wordt gemaakt om er eentje te krijgen als je er eigenlijk geen recht op hebt. En hoe kan het arbeidsongeschiktheidsstelsel in Nederland beter worden ingericht? Dat zijn vragen voor...
2: De gast van de week.
0: In de studio is Laura Jansen, econoom en arbeidsdeskundige. Zij doet tot voor kort onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen naar ons arbeidsongeschiktheidsstelsel en hoe deze beter kan functioneren. Laura, welkom.
3: Ja, hoi. Leuk om hier te zijn.
0: Hoe vaak maken wij in Nederland gebruik van zo'n ziektewetuitkering?
3: Nou, best vaak. Als je kijkt naar de ziektewet alleen, dan zijn het ongeveer 100.000 uitkeringen dit jaar. En voor de WIA, dus dat is na de ziekteperiode, dan is het rond de 600.000.
0: Zo, dat klinkt voor mij als een hoop. Was jij ook verbaasd?
3: Ja, nou, ik doe het onderzoek al een tijdje. Dus wat dat betreft wist ik natuurlijk wel dat die aantallen redelijk hoog waren. Ja. Ja.
0: We gaan zo verder met je in gesprek. En we gaan het onder andere hebben over hoe ons arbeidsongeschiktheidsstelsel in elkaar zit. Of het stelsel werkt zoals het zou moeten. En hoe het staat met de bezuiniging van ons kabinet op de uitkeringen. En natuurlijk de wachtrij bij het UWV. Onvermijdelijk als je over arbeidsongeschiktheid praat. Daarnaast hoor je het laatste wetenschapsnieuws. En we sluiten deze bomvolle uitzending af met een muzikale column waarin Wouter en Marit zichzelf afvragen of ze eigenlijk wel arbeidsgeschikt zijn.
2: Oog op wetenschap.
0: Laura, om een beetje overzicht te scheppen in die VIA, WGA, al die afkortingen waar je mee te maken krijgt. Wat gebeurt er wanneer je arbeidsongeschikt raakt? Kun je ons daarin meenemen?
3: Ja, het is inderdaad een redelijk complex systeem. Zowel voor onderzoekers om te onderzoeken, maar natuurlijk zeker voor de mensen die erin zitten. Dus als je ziek bent en je hebt een baan, dan meld je je ziek. En dan kan je voor maximaal 2 jaar krijg je loon doorbetaald van je werkgever. Als jij aan het eind van die... En oh ja, ook belangrijk om te noemen. In Nederland heb je in die 2 jaar best wel wat reïntegratieverplichtingen. Zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Je moet een logboek bijhouden. Wat voor pogingen doen jullie allemaal om te reïntegreren? Wat is je plan van aanpak, et cetera? Als je dan na die 2 jaar, of bijna na die 2 jaar, nog steeds ziek bent... Dan kan je een aanvraag doen voor de WIA. Dat is dus de arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dan op basis van hoe het UWV jou keurt, dus het arbeidsongeschiktheidspercentage, dan kom je in een van de regimes terecht. Of je krijgt geen uitkering. En dus je hebt dat percentage, dat is van 0 tot 100. Onder de 35 krijg je geen uitkering. Dan vanaf 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt, dan heb je recht op WGA. En als je 80 tot 100% arbeidsongeschikt bent, maar ze verwachten dat er nog kans is op herstel, of het is een tijdelijke gezondheidsprobleem, dan kom je in de WGA 80-100 terecht. En zit je in 80 tot 100, maar is er geen kans op herstel, dan kom je in de IVA terecht.
0: Dus als je 2 jaar ziek bent geweest, is het niet zo dat je altijd een uitkering krijgt?
3: Nee, zeker niet. Nee. Dan moet je inderdaad nog een keuring doen door de arbeidsdeskundige en door een verzekeringsarts.
0: Ja, en daarna een hoop percentages arbeidsongeschikt, waar dan weer verschillende soorten uitkeringen bij horen.
3: Ja.
0: Hoe is dit best wel ingewikkelde stelsel ontstaan?
3: Het is wel grappig, want dit jaar is ook wordt er nou, in heel Nederland ook 125 jaar sociale zekerheid. Ik weet niet of gevierd moet noemen. Mm-hmm. Maar dat is inderdaad rond 1900 was er al de eerste, volgens mij, ongevallenwet. Daarvoor was er sowieso weinig sociale zekerheid. En toen zijn er in één keer best wat door het kabinet wetten ingevoerd. Om arbeidsomstandigheden te maken, maar ook voor mensen die dus niet kunnen werken. Bijvoorbeeld ook kinderarbeid, dat valt natuurlijk hier niet onder. Maar daar waren ook, zijn ook wetten tegen ingericht. En dat is toen uiteindelijk meer uitgebreid naar, ik heb het even opgezocht, in 1967 kwam de WAO. En die was een stuk uitgebreider dan wat er eerst alleen een ongevallenwet was. En dat is later weer veranderd in de WIA, volgens mij in 2006. En dat is wat wij nu hebben.
0: Ja. Dus best wel een lange aanloop. Nou ja, je zegt moeten we het vieren. Ik ben zelf wel blij dat we in Nederland zo'n soort stelsel hebben bedacht.
3: Ja, zeker.
0: Dat er in elk geval iets is voor als je arbeidsongeschikt raakt. Waarom bestaan er dan, we hebben het volgens mij over 3-4 verschillende afkortingen gehad. Waarom bestaan er dan zoveel verschillende sporen? Weet je dat?
3: De gedachte is denk ik dat mensen geplaatst worden in het systeem waar ze ook... als jij gedeeltelijk arbeidsongeschikt hebt, dus jij kan voor een deel wel werken, dan wil je het liefst natuurlijk dat die persoon dat ook doet en ook economisch gezien dan een prikkel heeft om dat te doen. Dus als jij die persoon met een volledige uitkering voorziet, dan is het natuurlijk een kans dat die persoon niet meer gaat werken. Of ook bang is dat als hij gaat werken, dat hij de uitkering verliest. Mm-hmm. Dus het systeem, in theorie is erop gericht dat iedereen komt in het hokje waar die past qua restcapaciteit qua werken.
0: Zodat er uiteindelijk zoveel mogelijk mensen na hun kunnen nog zo goed mogelijk weer gaan werken.
3: Ja.
0: Nou, welke van die afkortingen doe jij specifiek onderzoek? Of heb jij onderzoek gedaan, moet ik zeggen?
3: Ja, vooral naar de ziektewet en de WIA. En daaronder WIA vallen dus weer IVA en WGA. Want je hebt bijvoorbeeld ook Wajong. Dat is voor mensen die op jonge leeftijd al arbeidsongeschikt raken. Daar weet ik een stuk minder van. Daar heb ik geen onderzoek naar gedaan.
0: Maar wel van de WIA en de WGA.
3: Ja, WIA is nog WGA even, en daaronder de IVA.
0: Nog even, wat is het verschil tussen de twee?
3: Ja, dus WIA is de overkoepelende term. En daaronder valt dus de IVA, dat is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt.
0: Ja.
3: En dan WGA is gedeeltelijk arbeidsongeschikt. En dat kan 35-80 of 80-100, maar niet permanent.
0: Oké, dus de WIA is de naam voor alle arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bij elkaar. De WGA is voor als je nog kans hebt om weer aan het werk te gaan.
3: Ja.
0: En de IVA voor als die kans eigenlijk niet heel is, niet bestaand.
3: Ja, precies.
0: Oké, helder. Hebben we een beeld van ons arbeidsongeschiktheidsstelsel? Hoe presteren we dan in vergelijking met bijvoorbeeld het buitenland? Hebben die ook zo'n keur aan afkortingen en regelingen?
3: Ik denk dat er twee dingen opvallen. Eén is dat wij inderdaad ook gedeeltelijk arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben. Bijvoorbeeld in andere landen is er soms alleen maar all or nothing, zeg maar. Het is 0 of 100. En waar we ook internationaal heel erg mee opvallen is dat we heel erg veel ook op de werkgever focussen. Dat is ook waar mijn proefschrift gedeeltelijk over gaat.
0: Wat moet zo'n werkgever dan?
3: Ten eerste hebben we 2 jaar ziektewetperiode. Dus 2 jaar loondoorbetaling door de werkgever. Dat is in veel landen is dat korter. En in die 2 jaar hebben niet alleen de werknemer, maar ook de werkgever veel, wat ik eerder zei, reïntegratieverplichtingen. Dus zij moeten zich allebei aan best wel veel dingen houden om ervoor te zorgen dat iemand... het doel is eigenlijk dat iemand niet uitvalt, dat hij toch terug kan keren naar het werk.
0: Ja, en dus moet zo'n werkgever daar ook opties voor aanbieden.
3: Ja.
0: Hebben we dan in vergelijking met het buitenland juist een behoorlijk ruim stelsel waar veel mensen voor in aanmerking komen of waar veel geprobeerd wordt mensen terug te krijgen in werken? Of is dat juist best wel strikt?
3: Ik denk dat het vroeger vrij ruim is geweest. Dus als we kijken naar eind vorige eeuw, toen stond Nederland wel echt bekend als een land met heel veel instroom van de WIA. Of WHO was dat toen nog. Mm-hmm. En toen zijn er best wel veel maatregelen getroffen.
0: Ja, en dus moet zo'n werkgever daar ook opties voor aanbieden.
3: Ja.
0: Hebben we dan in vergelijking met het buitenland juist een behoorlijk ruim stelsel waar veel mensen voor in aanmerking komen of waar veel geprobeerd wordt mensen terug te krijgen in werken? Of is dat juist best wel strikt?
3: Nou, ik denk dat het vroeger vrij ruim is geweest. Dus als we kijken naar eind vorige eeuw, toen stond Nederland wel echt bekend als een land met heel veel instroom van de WIA. Of WHO was dat toen nog. Mm-hmm. En toen zijn er best wel veel maatregelen getroffen om dat te verminderen. Dus

0: onder andere die werkgeversmaatregelen, maar ook strengere keuring. Dat is toen wel weer een stuk strenger geworden eigenlijk.
1: Ja, ja.
2: En ik zie op sociale media ook veel ophef rondom die verlaging van 2 naar 1 jaar. Nu weet ik niet meer of dat nou doorgaat of niet, maar dat is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend, blijkbaar, die 2 jaar.
0: Nee, zeker niet. Nee, dat is wel iets wat redelijk... ik heb niet precies getallen, maar het is niet in ieder land zo dat dat 2 jaar is, nee.
2: En ik zag dat je ook hebt gekeken naar het aanpassen van werk naar de situatie van de persoon. Hoe zijn we in Nederland wat betreft aanpassen voor dat soort mensen met bijvoorbeeld mentale of fysieke problemen?
0: Ja, klopt. In een van de studies hebben we inderdaad gekeken naar... als mensen 1 jaar ziek zijn, wat rapporteren zij zelf dan dat de werkgever doet na het ziek worden? Want in principe, je wil natuurlijk het liefst dat de werkgever daar voldoende aan doet, zodat iemand ook naar kunnen mee kan draaien. En wat vooral heel erg opviel, is dat dat heel erg verschilde per groep. Dus mensen met een vast contract, jongere mensen en hoger opgeleide, die hebben veel grotere kans om zulke werkplekaanpassingen te ontvangen dan mensen bijvoorbeeld zonder een vast contract. Zelfs als je kijkt, het was een verschil van 80% van de mensen die aangaf dat ze werkplekaanpassingen kregen als ze een vast contract hadden, versus 30% bij mensen zonder vast contract. Ja. Dus dat zijn wel echt forse verschillen in wie dat nou wel of niet krijgt.
1: Heb je een idee waar zo'n fors verschil hem in zit?
0: We hebben in die studie, we hebben dat niet specifiek onderzocht. We hebben het vooral geconstateerd. Dus je kan er natuurlijk over nadenken wat zou kunnen. Het zou kunnen, het kan of uit de vraag of, ja. Dus het zou kunnen zijn dat de werkgever denkt, nou, deze persoon vind ik het prima als die uitstroomt. Dat er een soort screening wordt gemaakt in wie wel of niet die werk, wie ze het waard vinden.
1: Dat is niet mijn favoriete werknemer.
0: Nee, zeker niet. Nee, want dat is natuurlijk absoluut niet wat je wil. Want dat is ook een vorm van arbeidsdiscriminatie. Dus dat hoop je heel erg dat dat niet hetgene is. Wat er wel ook nog zou kunnen, is dat het natuurlijk verschilt. Hoewel we daar wel ook gecontroleerd voor hebben in de studies. Natuurlijk niet ieder gezondheidsprobleem is even makkelijk iets aan te doen als werkgever. Nee. Dus dat is zeker logisch dat daar verschillen in bestaan. Maar goed, als je daarvoor gecontroleerd hebt, zou je er eigenlijk niet willen dat er zulke verschillen nog steeds zijn.
1: Nee, exact. Straks praten we verder met je. Dan gaan we het hebben over wat er misgaat in het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel en welke veranderingen jij hebt onderzocht. Maar nu eerst muziek. Je hebt gekozen voor Edge of the Earth van The Beaches. Waar doet het liedje aan je aan denken?
0: Ja, ik denk dat ik het nummer eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang ken. Volgens mij was het vooral in de tijd vlak voor we gingen verhuizen. Want ik ben nu van Groningen verhuisd naar Gouda. Ja. Dus dat doet me toch een beetje denken aan die tijd dat ik hier nog zat.
1: Die tijd is hoe lang geleden?
0: Niet lang geleden. Nee, we zijn een maand geleden verhuisd.
1: Ja, dus herinneringen aan een maand terug.
0: Ja.
1: Gaan we luisteren.

0: Dat was Edge of the Earth van de Beaches. Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. In de studio is Laura Jansen, economiedeskundige, wou ik zeggen. Dat is econoom, toch?
1: Ja.
0: En arbeidsdeskundige. Zij deed tot voor kort onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen naar hoe uit ons arbeidsongeschiktheidsstelsel en hoe deze beter kan functioneren. Straks praten we met haar verder over wat er bijvoorbeeld gebeurt met de wachtrijen bij het UWV wanneer je de verplichte medische keuring voor 60-plussers afschaft. Maar nu eerst
2: wetenschapsnieuws.
0: Het opvallende wetenschapsnieuws van de afgelopen 2 weken. Wouter en ik hebben onze meest opvallende nieuwtjes voor je op een rijtje gezet. Wouter, wat heb jij?
3: Ja, ik heb nieuwe dinosoorten in Japan. Je zou namelijk kunnen zeggen dat de dinosauriërs oud nieuws zijn. Maar volgens nieuw onderzoek in Japan is er helemaal niks van waar. Daar zijn fossielen gevonden en onderzocht die 30 jaar geleden waren opgegraven. En wat blijkt? Deze soort kennen we nog helemaal niet. Het onderzochte fossiel werd in 1995 ontdekt op Hokkaido in het noorden van Japan. En met het behulp van CT-scans van onder meer de schedel, kaken, tanden en botplaten ontdekten wetenschappers dat het om een nieuwe soort Nodosauridae gaat. De dino was ruim 5 meter lang en liep op 4 poten. De soort had een dik panzer met grote knobbels en stekels. Hij leefde langs de kust en had een plantaardig dieet. Genoeg om ons over te verwonderen in ieder geval.
0: Ja, nu we het toch in deze uitzending over uitkeringen hebben, heb ik een nieuwtje dat eraan gerelateerd is. Misschien heb je al wel een beeld van uitkeringsgerechtigden. Sommige mensen vinden ze lui of onbekwaam. Kom je zelf in een uitkering terecht, dan ga je die stereotypen vanzelf geloven, blijkt het onderzoek van rugsocioloog Amber Velinga. En dat heeft negatieve gevolgen voor het welzijn van die uitkeringsgerechtigden. Ze krijgen het gevoel tekort te schieten en een mislukkeling te zijn. En dat resulteert in gevoelens van schaamte, stress en zelfs sociale isolatie of een verslaving. Ondersteuning voor uitkeringsgerechtigden die zich alleen richten op het opnieuw vinden van werk schiet tekort, ontdekte Velinga. Om de negatieve spiraal te doorbreken is het essentieel dat mensen met een uitkering bewust stilstaan bij de betekenisvolle rollen die ze wel hebben in de samenleving. Zoals ouder, vrijwilliger of mantelzorger. Die ondersteuning moet zich ook richten op het krijgen van een groter sociaal netwerk en vaardigheden die helpen om meer controle over het leven te ervaren.
3: Probeer maar eens terug te denken aan je jeugd. Weet jij nog wat je allereerste herinnering is? In mijn geval is het een 4-jarige Wouter die hard viel in de speeltuin, maar veel weet ik eigenlijk niet echt meer. En waarschijnlijk is het bij de luisteraar ook slechts een vage herinnering. Toch denken Britse wetenschappers een manier te hebben gevonden om je herinneringen van je jeugd veel helderder te maken. De Britse wetenschappers lieten volwassen proefpersonen tussen de 18 en 64 jaar oud naar een beeldscherm kijken waarop een digitale animatie van hun eigen gezicht werd getoond. Deze bewoog mee met hun bewegingen alsof het een spiegelbeeld was. Bij sommige proefpersonen was deze animatie echter een kinderversie van zichzelf. Mensen die naar een kinderversie van zichzelf hadden gekeken bleken veel beter in staat om tot in de kleinste details gebeurtenissen uit hun jeugd te beschrijven. Thuis zou je dit eens kunnen proberen met hulp van AI bijvoorbeeld. Maar let wel op dat je niet zomaar foto's naar een AI-bot stuurt.
0: Nee, doe maar niet. Nee. Ik heb een agenda-item voor jullie. Heeft te maken met geld. Van een hypotheek tot je boodschappen. In het dagelijks leven heb je nogal eens te maken met geld. En financiën zijn best oneerlijk. Zo verdienen vrouwen nog steeds minder dan mannen. Maakt de erfenis die je van je ouders kunt krijgen behoorlijk uit voor je financiële mogelijkheden. En opent geld vele deuren die anders misschien wel gesloten blijven. Op vrijdag 9 oktober gaat het over geld in Forum Groningen. Je leert meer over de macht van geld, kunt je vragen stellen aan een hypotheekadviseur en leert onderhandelen over je salaris. En dan heb je het geld voor een toegangskaartje er zo uit. Tickets zijn te koop via de website van Forum Groningen en daar vind je ook meer info.
3: En dan heb ik tot slot nog heugelijk nieuws, want spannend Cernicke komt er weer aan. Op zaterdag 3 oktober is in de binnenstad van alles te beleven rondom de gebouwen van de universiteit. En op zondag 4 oktober kun je in de wereld van de natuurwetenschappen duiken op de Cernicke Campus. Zo kun je op zaterdag lekker ronddwalen in het academiegebouw, maar ook in het universiteitsmuseum, bij DOT, de jonge onderzoekers, UMCG, maar ook bij bijvoorbeeld de faculteit der letteren. En op zondag worden op Cernicke vele deuren geopend voor alle geïnteresseerden. Zo kun je langsgaan bij de Bernoulliborg of de Van Dorenvesten en nog veel meer. Kortom, er is tijdens spannend Cernicke van alles te doen en te ontdekken in Groningen. Voor zowel jong als oud.
2: Oog op wetenschap.
0: In de studio is Laura Jansen, econoom en arbeidsongeschiktheidsdeskundige. Zij deed tot voor kort aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar ons arbeidsongeschiktheidsstelsel en hoe deze beter kan functioneren. Laura, grote vraag. Wat gaat er wat jou betreft mis in het huidige arbeidsongeschiktheidsstelsel?
1: Ja, ik denk een van de grote... Nou, ik denk niet dat dat een hele unieke mening van mij is. Maar nee. Een van de grote problemen nu met de VIA is vooral in de uitvoering. De instroom is... zowel de instroom als het aantal aanvragen is best wel gestegen de afgelopen jaren.
0: Veel mensen die in aanmerking komen of denken te komen
1: ja,
0: voor een VIA.
1: Klopt, ja. Inderdaad, en er is ook een tekort aan verzekeringsartsen. Dus dat betekent dat nu mensen die een aanvraag doen echt lang moeten wachten.
0: Ja.
1: Vaak meer dan 6 maanden.
0: Wow, en wat gebeurt er dan in de tussentijd?
1: Ze krijgen dan wel je noemt het niet wachtgeld, maar in ieder geval een tussenuitkering, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar goed, ze zitten er natuurlijk wel in onzekerheid. En ook moeten ze nog proberen op zoek te gaan naar een baan, wat ook vaak lastig is.
0: Mm-hmm.
1: Dus veel onzekerheid voor die mensen.
0: Dat is best wel lastig. Waar komt het dat er dan zo weinig? Want je hebt dus verzekeringsartsen nodig om die aanvraag te beoordelen.
1: Ja,
0: hoe komt het dat er dan zo weinig van die verzekeringsartsen zijn? Wat maakt de stapel voor ze zo hoog?
1: Ja, goede vraag. Heb ik niet specifiek naar gekeken. Misschien dat mensen liever een andere... die na een artsenopleiding liever een andere soort doen. Ja,
0: dat weten we natuurlijk niet. In een van de studies die jij in je promotietraject uitvoerde... het onderzoek waar we nu al even over praten... keek je naar het meest ideale arbeidsongeschiktheidsstelsel. Hoe ziet dat eruit?
1: Ja, wat een beetje standaard is in de economische literatuur... is dat je kijkt naar de werknemer en dan is het een afruil tussen 2 doelen. Dus aan de ene kant is natuurlijk de hele sociale zekerheid erop gericht... om mensen te beschermen. Dus je wil mensen die gezondheidsproblemen krijgen... voldoende inkomen bieden.
0: Ja.
1: Aan de andere kant wil je ook activeren. Dus je wil niet dat het systeem zo ruim wordt... dat iedereen, ook al zouden ze eigenlijk nog wel kunnen werken... dat hij dan toch die uitkering krijgen en daardoor ook daarin vast blijven zitten en niet meer aan het werk gaan.
0: Mm-hmm.
1: Dat is al bekend. Waar heel veel minder onderzoek naar is gedaan. En wat ik in mijn proefschrift wel heb onderzocht, is ook de rol van de werkgever. Want ook die kan door de werkomstandigheden en werkplekaanpassingen eventueel ook veel impact maken op of mensen uitvallen en of ze weer terugkeren.
0: Mm-hmm.
1: En daar heb je ook een afruil, want je wil aan de ene kant een sterke prikkel voor de werkgever om zulke werkplekaanpassingen te bieden.
0: Yeah.
1: Aan de andere kant, als je de financiële kosten voor werkgevers te hoog maakt, is er weer het risico dat zij op bepaalde manieren ook gaan selecteren in wie ze wel of niet aannemen, bijvoorbeeld. Dat ze dan oudere werknemers niet meer aannemen of mensen met zichtbare gezondheidsproblemen ook niet meer binnen laten.
0: Nee. Dan ben ik eigenlijk benieuwd naar het antwoord op de vraag van de gast van vorige week. Dat is diëtist en ondervoedingsdeskundige Iris van Vliet. Zij vroeg zich af, bij wie ligt in Nederland dan de verantwoordelijkheid als er sprake is van arbeidsongeschiktheid? Ligt dat dan bij de werknemer, de werkgever of misschien wel de bredere maatschappij? Is daar een primair verantwoordelijke aan te wijzen?
1: Ja, ik denk in het systeem is het dus heel erg gericht op beide. Zowel de werknemer als de werkgever. In ieder geval tijdens de ziekteperiode. En daarna wordt op een gegeven moment de uitkering natuurlijk overgenomen door het UWV, dus door de staat. En wat je dan eigenlijk weer een publieke, dus van de hele maatschappij een verantwoordelijkheid wordt.
0: Ja, en zitten we dan ver van dat ideale arbeidsongeschiktheidsstelsel wat je beschrijft, met een beetje gebalanceerde rol tussen wel een uitkering kunnen krijgen, maar niet te makkelijk?
1: Ja, dat is natuurlijk een lastige vraag, maar wel een hele belangrijke vraag. Het is iets wat je vooral, ik heb daar in mijn, niet per se 1 antwoord op. Ik denk, je kan het vooral zien bij hervormingen. Als je kijkt wat er dan gebeurt, als het bijvoorbeeld strenger wordt gemaakt, zie je dan dat de mensen die dan afvallen, zijn dat mensen die daadwerkelijk daarna weer aan het werk gaan. Dan was het dus misschien niet streng genoeg. Zie je echter dat die mensen allemaal, of in ieder geval een groot deel, dan in de WW verdwijnt. Dan weet je dat het... misschien wel iets te streng was.
0: En hebben we zo'n hervorming gehad waarvan je kunt zeggen, waar je iets over kunt zeggen?
1: Even denken, niet in mijn eigen studies waar ik naar heb gekeken. Wat je wel ziet is dat we hebben natuurlijk gekeken naar werkgevershervormingen. Dus over de prikkel voor de werkgever. En dan hebben we weinig effect gezien van sterkere prikkels op werkplekaanpassingen.
0: Uh-huh.
1: Maar dat moet ik zeggen was een specifiek sample van mensen die al een jaar ziek zijn. Dus het beste zou zijn als een nieuw onderzoek voor de hele populatie zou komen.
0: Ja, ook met mensen die niet ziek zijn, maar gewoon aan het werk zijn.
1: Ja.
0: Ja. Beoordeelt ons arbeidsongeschiktheidsstelsel dan mensen goed op de vraag of ze nog aan het werk kunnen en zo ja, hoeveel?
1: Ja, ik heb dit ook niet specifiek onderzocht, maar in principe op papier is het best een uitgebreid en objectief systeem. Dus er wordt echt wel goed gekeken naar de banen die mensen nog kunnen doen met de mogelijkheden die ze hebben. Aan de andere kant is het natuurlijk altijd lastig. Hè? Het blijft gezondheid. Heel veel aandoeningen zijn ook lastig te testen.
0: Ja.
1: Hoe erg het is. Dus wat dat betreft zal het nooit helemaal perfect kunnen.
0: Nee. En dus ook lastig om te zeggen of het heel objectief gebeurt.
1: Ja.
0: Ja. Een aanpassing die je wel hebt onderzocht is premiedifferentiatie voor werkgevers. Steven, wat is premiedifferentiatie?
1: Ja, ik zal het proberen simpel uit te leggen. Dus werkgevers die betalen premies voor de WIA en voor de ziektewet voor hun werknemers. In veel landen is dat een uniforme premie. Dus iedere werkgever betaalt hetzelfde bedrag. Of in ieder geval naar rato van een grootte, et cetera. Maar in Nederland wordt die premie hoger of lager naarmate je meer of minder instroom hebt in de WIA en de ziektewet. Dus als jij als bedrijf slechte werkomstandigheden hebt en je hebt buitenproportioneel veel instroom, dan betaal je ook een hogere premie.
0: Ah, oké. Okay. En welk effect heeft dat op arbeidsongeschiktheid?
1: Nou, we hebben dus gekeken naar een sample van mensen die al een jaar ziek zijn. En we hebben gekeken naar wat heeft dat gedaan met hun werkplekaanpassingen. Die ze zelf rapporteren, maar daar hebben we geen effect gezien. Eerdere studies hebben wel ook gekeken naar de instroom. En daar zien ze wel dat als dat wordt ingevoerd, het was in dit geval voor niet-vaste medewerkers, dat dan de instroom omlaag gaat. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat er wel wat gebeurt. Mm-hmm. En hopelijk gebeurt dat via werkplekaanpassingen, dan dus niet voor langdurig zieken, maar mensen die net ziek zijn. En hopelijk gebeurt dat niet via dat dan bijvoorbeeld mensen met gezondheidsproblemen minder aangenomen worden. Ik denk dat het heel goed is als daar ook nog meer onderzoek naar komt.
0: Ja. En als ik het goed begrijp, wordt het in Nederland nog niet toegepast?
1: Nee, jawel. Het is al heel lang toegepast op vaste werknemers. En in 2013-14 is dat uitgebreid naar mensen zonder een vast contract.
0: Ja. En dan hopen dat het werkt.
1: Ja.
0: Een van de maatregelen waar jij naar keek is ook al ingevoerd. Namelijk het afschaffen van de medische keuring voor 60-plussers. Waarom is die medische keuring afgeschaft?
1: Ja, dat is afgeschaft vanwege die wachttijden. Dus op een gegeven moment is dat zo opgelopen dat het UWV heeft besloten, nou, samen ook met het politiek neem ik aan, maar goed, dat 60-plussers dus niet meer zo'n keuring hebben, wat daardoor best wat capaciteit dan vrijmaakt bij die artsen om weer bij anderen wat sneller er doorheen te lopen. Dus niet per se vanuit de gedachte van die 60-plussers hoeven geen keuring te hebben, maar om door die wachttijden heen te komen.
0: Ja, ze zijn een doelgroep waarbij een medische keuring misschien minder zinnig is dan bij doelgroepen.
1: Ja, gemiddeld genomen is de arbeidsdeelname naar hoe ouder mensen zijn, neemt de arbeidsdeelname sowieso af. Dus daar verwachten ze dan de minst negatieve effecten.
0: Ja, ja. En dus bij die keuring afschaffen. Heeft dat al wat gedaan voor de wachtrij?
1: Ik neem aan van wel. We hebben niet naar de wachttijden gekeken, maar naar de arbeidsdeelname. En naar ook zien we dan als er geen keuring meer is, dat mensen zich dan massaal aanmelden voor de WIA. En dat vinden we eigenlijk niet. In ieder geval niet in die initiële periode. Dus de 8 maanden erna. Zeker de eerste helft zien we weinig effect. En daarna lijkt het wel iets op te nemen. Dus misschien als je langere, recentere data hebt, dan zie je wel effecten.
0: Op mensen die
1: een aanmelding doen, ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en wel grote effecten zien we op arbeidsdeelname. Dus meer mensen krijgen een uitkering. En je ziet dus ook dat ze minder gaan werken.
0: Ja. Zijn er nog andere aanpassingen aan ons arbeidsongeschiktheidsstelsel die wellicht nog zinvol zijn om te onderzoeken?
1: Wat ik denk dat ook heel veel genoemd wordt, ook bijvoorbeeld door Octas, dat is een groot rapport geweest. Over wat er moet gebeuren met de WIA. Ook omdat de uitvoering dus steeds lastiger wordt. En dat is vooral het simpeler maken van het systeem. En dat is ook wat ik in mijn onderzoek steeds heb gezien. Het systeem is heel ingewikkeld. En ook uit het rapport komt naar voren. Mensen vinden het ook lastig. Je weet ook niet helemaal, mensen weten niet zeker, als ik nu weer ga werken, heb ik daarna in de toekomst nog recht op mijn uitkering. Dus ik denk versimpelen zou zeker een goede oplossing zijn. Maar goed, dat is natuurlijk makkelijker gezegd.
0: Ik las vanmiddag volgens mij een bericht bij de NOS dat mensen zelfs voor zichzelf niet konden controleren of hun uitkering klopt.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk ook nog vanwege die fouten die er op een gegeven moment zijn gemaakt bij het UWV. Ja, ja.
0: Is ook nog een groot probleem.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Straks praten we verder met je. Dan gaan we het hebben over waarom het kabinet in eerste instantie wilde bezuinigen op ons arbeidsongeschiktheidsstelsel. Maar nu eerst muziek. Namelijk Ship to Wreck van Florence and the Machine. Wat vind je zo leuk aan dit liedje?
1: Ja, goede vraag. Ik vind heel veel muziek van hun heel leuk. En deze is ook vrij recenter dat ik hem tegenkwam. En gewoon een heel leuk nummer vond.
0: Ja. Een typisch een liedje om naar te luisteren, denk ik.

0: de uitzending.
1: Oog op wetenschap.
0: Leuk dat je luistert naar Oog op Wetenschap. In de studio is Laura Jansen, econoom en arbeidsongeschiktheidsdeskundige aan de Rijksuniversiteit Groningen. Waar ze tot voor kort onderzoek deed naar ons arbeidsongeschiktheidsstelsel en hoe deze beter kan functioneren. Laura, een van de dingen die de afgelopen weken uitgebreid in het nieuws is geweest, is de voorgenomen bezuiniging op arbeidsongeschiktheid. Die lijkt nu van tafel. Is dat goed nieuws wat jou betreft?
2: Ja, zeker. Ja. bezuiniging om bezuinigen lijkt me niet per se een goed idee. Nee. Ik kan me voorstellen dat er wel maatregelen zijn te nemen om bijvoorbeeld meer mensen aan het werk te krijgen. Waardoor vanzelf het systeem slinkt. Maar gewoon bezuinigen. Nee,
0: is niet wat jou betreft. Ja. Momenteel werk je niet meer aan de rug, maar doe je een postdoc aan de Universiteit Leiden. Waar ben je nu mee bezig?
2: Nog steeds ben ik bezig met de rol van werkgevers. Maar het gaat nu niet meer over arbeidsongeschiktheid. Nou, wel als onderdeel van, maar vooral over het werk van oudere werknemers. We zien natuurlijk zijn veel AOW-verhogingen. Maar je wil ook wel dat mensen werken gezond die leeftijd kunnen halen. Ja. En in goede arbeidsomstandigheden aan het werk kunnen blijven. En er is ook veel onderzoek over pensioenen wat betreft de rol van de werknemer. Maar ook weer veel minder vanuit wat doet de werkgever en het bedrijf dan.
0: Mm-hmm. En ook wel een link dus met arbeidsongeschiktheid.
2: Ja, zeker. Ja, want zeker op oudere leeftijd is het risico daarop natuurlijk neemt altijd toe. Dus die gezondheid is ook zeker dan belangrijk. Ja.
0: Ja. Als we luisteraars hebben die zelf arbeidsongeschikt zijn of dreigen uit te vallen, heb je nog tips voor ze?
2: Goede vraag.
0: Ja.
2: Ten eerste overleg goed met je werkgever. En als het lukt, probeer ook aan te geven wat misschien voor jou zou kunnen helpen om jou toch zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. En zoek ook uit wat je rechten zijn. Mm-hmm. Maar goed, het blijft een heel lastig systeem. Dus ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen lastig is.
0: Ja, nou, we gaan je niet vragen om het systeem te omzeilen.
2: Nee.
0: Dat je misschien ook wel hebt gevonden. We komen wel zo meteen nog een keer bij je terug om een vraag te stellen aan de gast van de uitzending van over 2 weken. Maar eerst onze muzikale wetenschapsrubriek. Ode aan onderzoek. Muzikant en bioloog Marit Niekaert, bekend van Marit en de medemensen, schrijft elke uitzending een liedje met een wetenschappelijk tintje. En dat doet zij over het onderwerp dat collega bioloog en cabaretier Wouter Vliek eerst grondig analyseert. Luister mee naar... Ik heb het idee dat die hele...
3: Ode aan onderzoek.
4: Ja, lekker jingletje. Na deze wederom erg succesvolle aflevering van Oog op Wetenschap stap ik op mijn fietsje naar huis. Misschien luister ik een podcast. Misschien zet ik een liedje op. Misschien laat ik mijn gedachten heel even los in het luchtledige. Misschien let ik net niet helemaal op. Misschien mis ik wel een lullig stoeprandje waardoor ik van mijn fiets val. Misschien valt de val wel mee en loop ik wat schaafwondjes op. Maar misschien is de val wat minder gelukkig en loop ik blijvende hersenschade op, waardoor ik in een rolstoel eindig. Ik zal het snel afkloppen, maar je weet nooit wat het leven voor je in petto heeft. Ik werk momenteel niet fulltime, maar dat gaat dan al helemaal niet meer lukken. Welke comedyclub is toegankelijk voor mensen in een rolstoel? Welke krant of radio wil nou een grappenmaker die niet meer goed kan praten? Wat gaat de invalide cabaretier dan doen? Waar ben ik dan geschikt voor? Is het dan de rolstoel die mijn geschiktheid bepaalt? Zijn het mijn werkende benen die mijn loopbaan beslissen? Ik zie het als een voorrecht dat ik nog zoveel carrièrekeuzes mag maken in de komende jaren, waardoor zelfs het rolstoelscenario mij nog wat kansen geeft. Maar wat als ik timmerman of bouwvakker was? Wat als mijn rug het na al die jaren straten leggen heeft begeven? Dan gaat mijn denkbeeldige lichaam op het fietsje naar de UWV om te horen dat ik voor 34% afgekeurd ben. Helaas, je moet 35% afgekeurd zijn om een uitkering te krijgen. Ik mag morgen gewoon weer om 6:00 ochtends met mijn collega naar onze plaats van bestemming. Gewoon weer verder met straten leggen. Ach ja, het houtje van de straat. Het is zo fijn om in een land te leven dat bepaalde groepen opvangt die niet langer kunnen functioneren in onze verzorgingsstaat. Het is vervolgens super oneerlijk dat er altijd mensen zijn die hier gebruik van maken. Toch is het nog veel oneerlijker om onze politieke keuzes te baseren op deze kleine minderheid. Ik weet zeker dat elke stratenmaker die zijn lichaam heeft gegeven voor onze infrastructuur ontzettend baalt dat hij of zij niet meer verder kan werken. Hoe fijn is het dan om te weten dat diezelfde samenleving vervolgens je kan opvangen? naar je geboorte.

0: Dan mag je eerst 4 jaar aankloten om even te ontdekken hoe die ledematen nou echt werken. Na een leerzame periode zet je die groei verder door en mag je de basisschool betreden. De eerste intellectuele tests zullen bepalen hoe de rest van je leven eruit ziet. Na nog zo'n 10 tot 15 jaar scholing ben je ergens rond je 20ste een keer klaar voor de arbeidsmarkt. Vervolgens heb je nog minimaal 40 jaar om arbeid te verrichten. 40 jaar. Dat is voor velen de helft van hun leven. Wat als je niet geschikt bent voor die komende 40 jaar? Waar heb je het dan allemaal voor gedaan? Als wij als samenleving niet de mensen opvangen die niet meer kunnen werken, dan laten wij mensen 40 jaar verdwalen in de rare dans die wij het leven noemen. Mijn dank gaat uit naar Laura en al haar collega's die werk maken van dit soort belangrijke zaken. We zeggen wel eens dat biologie over het leven gaat. Maar als we leven om te werken of werken om te leven, dan lijkt het onderzoek van Laura opeens een stuk belangrijker. Tijd voor een omscholing.
1: Ik heb trillende handen en ik draag een bril. Ik heb slechte knieën en zit niet goed stil. Geen talent voor computers, geen talent voor de beurs. Mis de maag voor bloed of pis, voor het meeste laatste keus. Dus ik zing, ben ik arbeidsgeschikt? Ben ik banenmarktwaardig, melancholie specialist? Ik ben vermaakvaardig. Ik moet niet in het leger, trap een spin nog niet dood. Ik denk niet dat ik leren kan hoe je sterwaardig kookt. Ik ben onvoorzichtig, maar ik ben een mens. En ik heb

Totdat het leven stilstaat en je daar iets mee zal moeten. Als je zorgt voor je honden, als je vrijwillig in de piep.

0: Wat wil je later worden? De wereld aan je voeten, totdat het leven stilstaat en je daar iets mee zou moeten. Wat wil je later worden? De wereld aan je voeten, totdat het leven stilstaat en je daar iets mee zou moeten.
1: Dat was onze muzikale rubriek Ode aan Onderzoek. Wouter, je had nog een vraag voor Laura.
2: Ja, ik zat even te denken. Ik las dat de uitkering die je krijgt is afhankelijk van je laatste loon. Stel nou dat ik later super succesvol cabaretier word en dan ook nog eens de allereerste cabaretier die in loondienst is. En ik verdien daar heel veel geld mee. Krijg ik dan ook een hele dikke uitkering?
1: Ik weet waarom je die vraag stelt, Wouter. Sinds jouw column. Maar nee, vertel. Maar,
3: Nee, helaas voor jou zou je dan niet een extreme uitkering krijgen. Nee, dus het wordt inderdaad gebaseerd op je laatste loon. Maar er zit ook wel een max aan.
2: En wat is die maximum dan?
3: Dat weet ik niet. Maar als jij miljonair bent, dan zal je niet ook miljoenen ontvangen.
2: Ja, nee, goed.
1: Jammer.
2: Meer dan twee consumptiemuntjes in ieder geval.
3: Ja. Dat denk ik wel.
1: Een minimum, bestaat dat ook?
3: Het is een minimumloon natuurlijk. Dus
1: gebaseerd daarop krijg je toch een soort minimum bijdrage. Ja. Het is nog aan jou de beurt om de vraag te stellen aan de gast van over 2 weken. Dat is bioloog Tjisse van der Heijden. Hij doet onderzoek naar hoe sommige soorten grassen en mosselbanken het landschap vormgeven. En hoe een landschap zichzelf in stand houdt. Welke vraag heb jij voor Tjisse bedacht?
3: Ja, nou, zoals ik al eerder zei, woon ik dus sinds kort in Gouda. En dat ligt onder het zeeniveau. En ik kwam er ook achter dat het ook vlakbij het allerlaagste punt van Nederland ligt. En ik vroeg me af of die, volgens mij heten ze biobouwers, dus die grassen en dergelijke. In hoeverre zorgen die er ook voor dat plekken zoals Gouda en het laagste punt van Nederland niet onder water komen te liggen?
1: Die vraag gaan we aan Tjisse stellen. En bedankt dat je te gast was, Laura Jansen, econoom en arbeidsongeschiktheidsdeskundige.
4: Oog op wetenschap.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Oog op wetenschap hoor je over 2 weken weer. Dan zoals gezegd met bioloog en landschapsexpert Tjisse van der Heijden. Mocht dat je te lang wachten zijn, ondertussen zijn alle eerdere afleveringen van ons programma terug te luisteren op Spotify. We zijn trouwens ook heel benieuwd wat je van Oog op wetenschap vindt. Heb je een opmerking, vraag of misschien wel een suggestie voor een leuke gast? Laat het ons even weten via Instagram of LinkedIn. En volg ons ook meteen, want dan blijf je op de hoogte van de volgende uitzendingen en wanneer die nieuwste aflevering op Spotify staat.

0: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Oktobermaand, woonmaand. Nu alleen bij LW Vroeren. Atoomweg 6-5, A-kwaliteit vroeren. Voor de allerscherpste prijs. Alleen bij LW Vroeren.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden 2 panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
4: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
5: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
4: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
3: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kom gezellig naar de kinderkermis in Eeldewolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eeldewolde. Naast Albert Heijn. Let op. Maandagmiddag van 2 tot 4 uur. Prikkelarme middag op de kinderkermis Eeldewolde.
7: Blokhut of tuinmeubel. De4keien.nl.
2: Oog Radio.
8: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
2: Dit is Pump Up the Radio.

het ging helemaal mis, mensen. Gelukkig, je hoort het aan me. Ik ben een beetje, ja, een beetje er niet helemaal bij. Nou ja, ook dus niet helemaal met mijn hoofd qua techniek. Maar het is donderdagavond, 8:00. Dus je luistert naar Pump Up the Radio. Ja, fijn. Ik ga het nog een keer uitleggen wat ik doe. Want dit is nog maar de tweede keer dat ik op donderdagavond jou mag vermaken met muziek. Voorheen was Pump Up the Radio altijd 80s, 90s en zero's. Maar nu ga ik je een uurtje meenemen met hele fijne muziek die ik heb ontdekt of herontdekt. Of nou, bijvoorbeeld in een podcast heb gehoord of in een serie heb gehoord. Wat dan ook, het is muziek die ik heel erg graag aan jou wil laten horen. En het idee is een beetje, ja, misschien ben jij ook nog wel uit de tijd van de mp3-speler, de minidiscspeler, de discman, dat je je oortje afgeeft aan iemand en zegt, dit moet je horen, want dit is vet. Nou, dat is een beetje het principe van mijn programma. Ben je er eventjes bij gepraat. Het eerste nummer wat ik vanavond aan je ga laten horen is er eentje uit 1974. En je zou hem kunnen kennen als je podcastluisteraar bent. En dan wel de podcast van Marcel van Roosmalen. De podcast heet... Ik ben er dus niet helemaal bij, want ik heb gewoon mijn laptop ook hier nog niet. Want ik moest rennen net. Context Duitsland, zo heet de podcast. En de openingsplaat van die podcast is van Hannes Wader. En die heet Heute hier, morgen dort. En dan ga ik eventjes kijken dat die wel nu gedraaid kan worden. Even kijken. Ja, gaat het allemaal lukken, mensen? Och, het is wat hoor. Gaan we gewoon deze draaien. Ja, hier komt-ie.

Ja, een zeer wijze oom van mij, die zei ooit tegen mij: vergeet die naam nooit. The Roy. Roy Orbison, I Drove All Night. Ja, en het is wel bijzonder. Dit nummer is namelijk opgenomen in 1989, dus een jaar nadat Roy Orbison overleed. Maar werd pas in 1992 uitgebracht. En in de tussentijd had Cyndi Lauper al een versie van dit nummer uitgebracht. En ja, was daar eigenlijk mee bekend geworden. Of tenminste het nummer. En toen dachten de erven of de platenmaatschappij van Roy Orbison: hey, wij gaan gewoon postuum dat nummer in 1992 nog een keer uitbrengen. En ja, ik vind het een heel goed nummer. Dus eigenlijk uit 87, maar toch een beetje uit 1992. Ook uit 1992 is een nummer wat ik nu ga draaien van Clouseau. Het was wel bijzonder. Afgelopen week kwamen zij in het nieuws omdat zij maar liefst 3 keer het Koning Boudewijnstadion in Brussel uitverkopen. Dat is een groot voetbalstadion in Brussel. En ja, dat is best wel bijzonder, want dat heeft nog geen andere Belgische artiest ooit eerder gedaan. En mocht je nou denken, nou, ik vind Brussel een beetje te ver weg, dan kan je ook op 23 februari naar de Oosterpoort. Want daar staan ze ook. Ik ga je me meteen verexcuseren voor mijn stem. Ik ben er, maar mijn stem is een beetje thuisgebleven. Snel over naar de muziek. Uit 1992 is dit Clouseau met Altijd heb ik je lief.

Ja, zo, zo, mijn stem wordt er niet beter op, hoor ik zo. Een eendagsvlieg, dat kan dus ook zomaar een heel goed nummer zijn. Wat mij betreft in ieder geval wel. Uit 1997 hoorde je She Moves met Breaking All The Rules. Ik moet even hoesten. Zo, dat heb ik jou even niet aangedaan. Even de microfoon uitgezet. Mocht je net inschakelen, dat kan. Misschien zit je in de auto of heb je eventjes je app aangedaan van Oog. Of Tune In, whatever. Je luistert naar Pump Up The Radio. Mijn naam is Annemieke Wellin. En ik ga jou nog tot 9 uur meenemen met liedjes waarvan ik denk... Goh, die zijn... Of misschien nog helemaal niet zo heel erg bekend. Of ze zijn al heel lang niet gedraaid op de radio. Waar dus verandering in moet komen. Nou ja, of het zijn gewoon persoonlijke favorietjes van mij. Want dat zijn er nogal wat. Zo ook de volgende plaat. We hadden net eentje uit 1997. We gaan 3 jaar verder in de tijd naar een Franse DJ. En dit nummer... zou je misschien wel eens kunnen kennen... omdat je het de afgelopen jaren in een gesampelde versie hebt gehoord. Maar goed, dit is het origineel uit 2000. Het heeft dezelfde titel als de naam van de artiest. Namelijk Daddy DJ.

Zo, zijn we nog wakker, mensen? Ja, toch? Het is alweer 8:30 geweest. Dat betekent dat we alweer op de helft zitten van Pump Up the Radio. Deze tweede editie. En dit nummer wat je hoorde was Bubbles van Biffy Clyro. En ja, dit is nooit een single in Nederland geweest. In Engeland wel. Daar heeft het de 34ste plek in de hitparades gehaald. En het is wel gaaf, want dit nummer... ja, als je een beetje gitaarkenner bent of liefhebber van Queens of the Stone Age... dan kan je misschien wel het gitaarspel van George Holm herkennen. Want die heeft namelijk meegespeeld op de opname van dit nummer dus, van Biffy Clyro. En mocht je nou nog meer willen horen... dan zou ik je zeker even adviseren om te YouTuben of Vimeo, waar dan ook... en dit nummer op te zoeken, live op Pinkpop. Want dat was super, super, super vet. Dit nummer kwam trouwens uit 2009. En dan gaan we ietsjes verder in de tijd en we gaan naar een Nederlands nummer. Want toen was net de beste singer-songwriter op tv geweest. En dat komt weer terug trouwens, dat is best wel leuk. En wie wij van de eerste editie nog kennen... en zeker af en toe nog wel voorbij horen komen, is Nielson. En die had in 2013 een nummer. Ja, zo kan het dus ook. Ja. Ze zegt...

Ja, gaaf nummer hoor, dit ook. Cash Cash hoorde je met Surrender. En zo, ja, ik hoor mezelf weer. Dat is zo gek als je hier in de radiostudio zit en er is een knopje nog niet helemaal wat goed staat, waardoor je jezelf niet hoort. Dan denk je, iets is niet goed, maar wat is er niet goed? Gelukkig doet alles het weer. Anyhow, Cash Cash hoorde je dus met Surrender uit 2014. En ja, je hoort op de achtergrond een klein beetje de Backstreet Boys. Ja, dat klopt natuurlijk niet, want die komen uit 98, tenminste het nummer Backstreet Back. Daar gaan we niet naar luisteren, maar ik wil je toch eventjes meenemen naar het concert van de Backstreet Boys, waar ik afgelopen weekend ben geweest. Ze doen namelijk een homecoming show, 10 keer... in Düsseldorf. En ja, eigenlijk heel Backstreet Boys minnend Europa is daar deze 10 dagen. Het was fantastisch. En waarom zeg ik je dit nou? Niet om je jaloers te maken, nou, misschien een klein beetje, maar ook om jou te motiveren, te activeren. Want de Backstreet Boys kondigen namelijk waarschijnlijk volgende week, of de week daarna, een nieuwe wereldtour aan. En nou, ik durf er gif op in te nemen. Ik durf deze microfoon op te eten. Alles erop en eraan. Ja, als zij niet naar Nederland komen, dat moet wel. Ze hebben zo'n fanbase in Nederland. Mark my words, zou ik zeggen. Backstreet Boys komen weer naar Nederland. En het is te gek. Een hele andere.

Wauw, ja, de live versie ook nog eens. Van Sam Ryder, Spaceman, hoorde je uit 2022. En ja, dat nummer, dat kan je nog kennen van het Songfestival. Het was wel de grootste kans, nou, van de laatste, zeg, 10 jaar, 15 jaar, dat Engeland het Songfestival had kunnen winnen. Maar de winst ging helaas, tenminste vind ik, dat jaar naar Oekraïne. En natuurlijk, dat was het begin van de oorlog. En nou, dan krijg je het ellenlange verhaal en de discussie over oorlog en Songfestival en politiek. En daar ga ik het verder niet over hebben. Maar ik wou je wel eventjes deze live versie van Sam Ryder's Spaceman laten horen. Want je hoort hier ook nog eens hoe goed die man live kan zingen. Dit was dus echt helemaal live. En nou, ik kan nu al nauwelijks uit mijn woorden komen, omdat ik hartstikke schor ben. Laat staan dat ik zou moeten gaan zingen en ook nog eens dat talent zou hebben. Nou goed, ik kan er bijna niet bij. Maar het is een fantastisch nummer. Uit 2022. En het volgende nummer wat ik je wil laten horen. Oh, ik ben dood op met zo'n stem. Maar goed, we gaan door. We hebben nog 10 minuten te gaan. Ik ben er bijna. Jij bent er ook bijna. En dan heb je ook een uur lang dit gekraak en gepiep aangehoord. Waarvoor hulde. Trouwens, pumpoftheradio.nl. Dat is het Instagram-account van dit programma. Like het, volg het, stuur me een berichtje. Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb ook een Spotify account. Ja, tuurlijk heb ik een Spotify-account. Maar ik heb ook Spotify-playlistjes. En ongeveer 5 minuutjes na de uitzending gaat deze hele playlist ook nog eens online op Spotify. Daar kan je dus ook zoeken naar Pump Up The Radio. Van 2022 gaan we naar 2024. En dat is wederom een meneer uit het Verenigd Koninkrijk. Eentje die een van de vele talentenjachten heeft gewonnen. Maar wat ik aan dit nummer heel bijzonder vind, is het instrument. Ik denk dat het een synthesizer-achtig iets is. Wat je in het begin hoort, ik blijf me fascineren. Ik ben benieuwd of jij ook gefascineerd bent door Blind Sight van James Arthur. Ja, dit is een gitaar, dat weet ik.

ja, mocht jij nou wel weten wat voor instrument dat is, laat het vooral eventjes weten. Dat kan je dus doen via Instagram, pumpoftheradio.nl. Dat is het Instagram-account waar je contact met mij op kan nemen. En ja, verlos mij van dit vraagstuk eigenlijk. Wat geen vraagstuk meer is, is dat B&B Vol Liefde weer een enorm succes is geweest de afgelopen maanden op tv. En een van de karakters eigenlijk, want zo kan je het wel noemen, die we hebben kunnen zien en kunnen volgen, is Timothy Draaier. Ja, de man op Ibiza die op zoek was naar een leuke man. En die heeft hij gevonden in de vorm van Michael. En ja, het was al, je zag het een beetje aankomen. Deze man gaat beroemd worden, bekend worden. Want hij vindt het prachtig, hij vindt het mooi. Hij heeft een eigen caviar. Hij is een beetje aan het zingen in zijn kroeg. Nou, Betty Bart schijnt ook nog eens de tante te zijn, volgens mij. Nou goed, dan moet het allemaal wel goed komen. En Timothy heeft een plaatje uitgebracht. En dat is, ja, vind ik echt een lekker plaatje. Het is een oorworm. Het is er dus eentje van zeer recent, in ieder geval van dit jaar. Ik durf je wel de garantie te geven, als je vaker gaat luisteren naar Pump Up The Radio, dat mijn stem niet altijd zo klinkt. Sorry, maar tja, het is even niet anders. Ik ga je niet meteen de tweede uitzending van Pump Up The Radio in de steek laten. Dus, nou goed, dat ga ik je dus beloven. En ik ga je ook wel beloven dat elke keer de afsluitende plaat, dus net voor 9 uur, dat er eentje is uit dit jaar. Mocht je deze Timothy trouwens willen boeken, hij is aan het graaien hoor. Het geld komt binnen. €2750 voor een half uurtje Timothy in je kroegie, waar dan ook. Maar dan heb je wel echt, echt een feestje. Als laatste dit uur en deze Pump Up The Radio ga je dus luisteren naar Timothy. Ja, die ene uit B&B Vol Liefde. En ik zeg tot volgende week. Hopelijk met een iets minder krakende stem. Goedenavond.

0: De Autowasserij. De goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij. Naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen. Kom gezellig naar de kinderkermis in Eeldewolde. 2 tot en met 7 oktober. Kinderkermis Eeldewolde, naast Albert Heijn. Let op, maandagmiddag van 2 tot 4 uur... prikkelarme middag op de kinderkermis Eeldewolde.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlak bij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
3: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
2: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
1: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben erover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Dame stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
3: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
2: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd, en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Het heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor twee afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de RUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil. Het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.